0: entertainment. Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
1: Tony Talbot.
2: Rockster Alice Cooper, die dacht dat kippen konden vliegen. En dat resulteerde in een van de wildste mythes uit rockgeschiedenis. Wat er echt gebeurd is, dat kom je straks te weten. En dat is meteen na Paul Simon en Marco Borsato. Nostalgie.

0: het is genieten, hè. Dit zomerslang Pinksterweekend. Doe dat vooral samen met ons en de grootste hits.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: September 1969. Alice Cooper staat op een Peace and Love Festival in Toronto als er plotseling een levende kip op het podium verschijnt. Alice, die als jongen uit de grote stad nog nooit een boerderij van dichtbij had gezien, dacht simpelweg, het heeft vleugels en veren, dus het kan vliegen. Hij pakte de kip op en zwierde het dier met een groot gebaar over het publiek in de verwachting dat het sierlijk zou wegzweven. Maar ja, kippen vliegen dus niet. Ze storten neer. Het uitzinnige publiek op de eerste rijen greep de vogel en scheurde hem in een roes volledig aan stukken. Vreselijk. De volgende dag stonden de krantenkoppen vol. Alice Cooper bijt kop van kip af en drinkt het bloed. Ja, toen een geschrokken Alice zijn platenbaas Frank Zappa opbelde om de waarheid te vertellen, kreeg hij slechts één dwingend advies. Vertel niemand wat er echt gebeurd is, want deze publiciteit, die kun je met geen goud kopen. En zo ontstond dus een van de wildste mythes uit de rockgeschiedenis ooit.

straks het verhaal van de rockster die door te veel geestverruimende middelen zijn eigen verleden was vergeten en daardoor zelfs zijn eigen hits wilde coveren. Echt gebeurd. Komt eraan na een schitterend diva-duo, Shania Twain en Cher.

0: Billy Ocean met een vraag waar alleen jij het antwoord op weet. Are you ready? Maar eerst duiken we in de rock and roll geschiedenis van Aerosmith.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: Midden jaren 80, de band zit in de auto op weg naar een optreden. Na jaren van excessief drugsgebruik is het geheugen van zanger Steven Tyler een beetje een gatenkaas. Plotseling klinkt er een rauwe rocktrack op de radio. Tyler slaat enthousiast op het dashboard en roept naar gitarist Joe Perry: dit is gewoon te gek, wie is dit? We moeten dit coveren. Het blijft even doodstil in de auto tot Joe Perry zich langzaam omdraait, hem diep in de ogen kijkt en zegt: Steven, dat zijn wij. Tyler had dus een ballad gehoord uit 1976, die hij nota bene zelf had geschreven. Maar hij was door de roes van de drugs simpelweg compleet dat nummer helemaal vergeten. Steven Tyler wilde die middag een nieuwe hit scoren door een onbekende band te kopiëren, maar hij ontdekte vooral dat hij zo ver heen was dat hij zelfs zijn eigen hits niet meer herkende.

binnen 10 minuten wordt het hier echt een decadent feestje, want dan hoor je het verhaal over de band die hun albumrelease vierde met een feest dat bijna eindigde in een massale arrestatie. Maar eerst Tim Finn en Roxette in Top 3000 Heroes.

0: Gaat dit lange weekend goed beginnen? En hoe kan dat beter dan met een flinke portie 90s? Ewout heeft ze voor je mee vanaf 7 uur. Club Nostalgie 90s.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Begin jaren 80. Soft Cell staat na de wereldhit Tainted Love op het punt hun debuutalbum te lanceren. Het label organiseert een grote release party, maar frontman Mark Almond vindt het allemaal veel te braaf. Achter de rug van de bazen om nodigt hij de volledige cast van de Londense schaduwwereld uit. Strippers, dominatrices, pooiers en go-go dansers. Wanneer de keurige directeuren in hun dure maatpakken de zaal binnenstappen, belanden ze in een scène die het midden houdt tussen een orgie, pornofilm en een hallucinerende nachtclub. Terwijl de drugs open en bloot op de tafels liggen, kijken de platenbonzen verbijsterd hoe hun nieuwe popsterren de controle volledig verliezen. Mark Almond wilde met dit feest laten zien waar Tainted Love echt over ging. Maar hij bereikte vooral één ding. Zijn bazen dacht alleen nog maar aan zijn ontslagbrief.

0: Oh, wauw.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
5: Open op Pinkstermaandag.
2: Dovi keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Tegels. Nachtuursteen. Parket. In Bermo.
7: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...
2: Music.
7: We are...
2: Nostalgie.
7: Het Nostalgie heetste hitweekend.

0: eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Wow, video!
0: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Rustig,
4: is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
6: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
7: Ah, super. Allee.
6: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
7: Ah, dan is het gewoon.
6: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
7: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
6: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
8: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
6: Hoogstraten aardbeien.
9: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
10: Hallo, ik ben Treitjeshuis aan de Biezenstraat nummer 33. Haba ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
11: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.com.

0: straks bij Nostalgie.
1: Maar goedemorgen daar, fijn dat je al lid bent van de gezelligste club hier in de vroege ochtend al. Tarzan passeert zometeen bengelend aan zijn liaan door de jungle. Tarzan Boy komt eraan naar het nieuws van 7.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
5: In Moskou!
6: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
7: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
4: Och, jongens.
7: Dat is wel een held, hè.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoopman.
10: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
4: Ja.
11: Maar ja.
10: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
12: Oh ja. Maar ja.
10: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
4: Oh ja. Maar ja.
10: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
13: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Vrouw Wies.
15: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
16: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
17: Zimo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimo, ook een huis zoeken met de Zimo app. Zimo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
18: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo app. Zimo, de Imo site voor slimmerikken.
17: En rapperikken.
19: Al je Napster downloads uit de Nillies terug horen? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
20: Please don't stop.
21: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is 7:02. Het nieuws met Frauke Kaljon. Child Focus lanceert de nieuwe sensibiliseringscampagne.
22: Ja, want elke dag lopen in ons land 5 kinderen weg van huis of uit jeugdinstellingen. Child Focus laat alarm en lanceert een nieuwe campagne. Vorig jaar ontving het meer dan 2000 meldingen over weggelopen minderjarigen. Dat is een stijging van bijna 20% tegenover 2024. Volgens Child Focus zijn het ook vaak dezelfde kwetsbare jongeren die meermaals weglopen, omdat de problemen niet worden opgelost. De organisatie wil ouders, leerkrachten en hulpverleners oproepen om sneller signalen van kwetsbare jongeren op te pikken. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat heeft de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken gezegd na de zware Russische luchtaanvallen op het land. Daarbij vielen zeker 4 doden en 100 gewonden. Ook de kantoren van de Wereldgezondheidsorganisatie in de hoofdstad Kiev werden geraakt. Oekraïne eist een gepast en sterk antwoord van de Verenigde Naties tegen Rusland. En Club Brugge heeft zijn 20e landstitel uitbundig gevierd. Het won op de laatste speeldag ook nog met 5-0 van AA Gent. Het feest barstte daarna helemaal los. Voor doelman Simon Mignolet was het ook een speciale avond. Hij speelde zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal. Hij kreeg een staande ovatie van de supporters en de spelers vormden ook een erehaag. En ondanks de nederlaag van Gent maakt het wel nog kans op Europees voetbal. Het speelt daarvoor barages tegen Racing Genk.
19: Nostalgie weer.
22: Ook vandaag nog heel warm en volop zon met maxima tussen zo'n 22 graden aan zee en tot zelfs 30 graden elders. Morgen opnieuw veel zon met enkele stapelwolken en 31 graden. Woensdag iets meer bewolking, maar wel nog altijd zomerse maxima tot 29 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Maar dat wordt weer zo'n warme dag. Ik vind dat zalige, vrouwke. Geniet jij daar ook zo van?
22: Oh, toch iets minder. Ik ben niet zo'n zonneklopper.
1: Is het waar? Ja. Je hebt nogthans je t-shirt aan. La vie est belle.
22: Ja, dat wel.
1: Dus je omarmt, ondanks de warmte.
19: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie heetste hitweekend.
11: Met Kim Muilaert.
1: Goedemorgen, hete sloebers. Dat is hier vanmorgen alweer bijna 20 graden. Ik zorg hier voor de beste zomermuziek. Tarzan passeert, zeg.

Heading for a Fall van Baya con Dios. Ja, met van dat zomersweer spreek ik het graag op zo'n Spaans uit. Want goeiemorgen. Het is Pinkstermaandag, 8 over 7. Weet je nog dat vorig verlengd weekend in mei met Hemelvaart was toen letterlijk in het water gevallen met continu regen, regen, regen. En kijk nu, de weergoden hebben jou en mij gehoord, want je krijgt een heel weekend al zon en zomer, ook vandaag op de Pinkstermaandag. Hopelijk een verlengd weekend voor jou. We gaan nu al richting de 20 graden, dus ja, hebben we goed geslapen met z'n allen? Was het niet te warm in je slaapkamer? Of waren er al te veel muggen? Ik hoor het graag in de app van Nostalgie. Het is in ieder geval nog maar 7:10 bijna. En ik heb al 2 luchtballonnen in de lucht gezien en 3 huppelende konijntjes hier op de parking bij Nostalgie. Dus ik voel aan alles dat het een goede maandag wordt. En we gaan daarvoor zorgen met alleen maar zomerse muziek. Het heetste hitweekend hier op Nostalgie. Zometeen hoor je Last Ketchup, de zomerhit in 2002. Als je al wakker genoeg bent, kan je dat dansje misschien meedoen. Maar eerst mijn muzikale held. Een beetje funk op je maandag. Dit is Stevie Wonder.

0: niemand kent die tekst echt. En dat is net het plezante. Maar gewoon zo wat. Dubba-dabba-dubba-dabbi. Mee te zingen waar je opkomt met Las Ketchup. Goedemorgen, het is niet simpel om te slapen met die warmte van de voorbije dagen. Maar Vicky heeft een tip om toch als een blok in slaap te vallen. Ze stuurt in de Nostalgie-app na een ontspannende, maar ook vermoeiende K3-show samen met de dochter. Heb ik geslapen als een roosje. Gewoon je gaan kapot dansen en zingen bij K3. Dat is een gedacht. De airco's die draaien duidelijk ook overuren over heel Vlaanderen. Martien de Rijt stuurt al goedemorgen Kim. Zalig geslapen. Als het te warm wordt, hebben wij airco in de slaapkamer wel muggenbeten gekregen van gisterenavond buiten te zitten. Damn you, muggen. Dat zijn toch echt ninjas, hè? Die komen nu prikken wanneer je het niet verwacht. En bij Dansie Merelbeke staan de ramen nu nog vol een bak open voor de grote warmte eraan komt. Het is nog maar 7:20. We zullen straks eens vragen onze weerman Erwin hoe hard je die airco vandaag zal nodig hebben nog. Na Wham en Joe Cocker.
1: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
2: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
4: Het Nostalgie Heetste Hitweekend. Nostalgie.

0: Kim, ik zou zeggen, zet die zelfs maar volle bak. Wat een zomerse setting op onze weerkaarten. Die kleuren trouwens alsmaar roder en roder. Ook vanmiddag is dat opnieuw het geval. Straks stijgen die temperaturen tot maar liefst 29 graden. Dat betekent dat een lokale 30 in de provincie Limburg niet is uitgesloten. Voorts amper wind. Hierdoor zal de zeebries ook wat minder zijn. Dus vanmiddag op het strand toch ook 5, 6, 7. 20 graden.
1: Wow.
0: Ja, het weerbeeld. Ja, zalig. Het is echt om u tegen te zeggen. Veel, heel veel zon. Met amper of zelfs helemaal geen enkel wolkje.
1: Het is echt genieten in een verlengd weekend ook. Maar er zijn natuurlijk mensen die wel aan het werk zijn. Harde werkers ook buiten in de zon soms. Ik denk aan de bouw of zo. Heb je misschien tips voor hen om hiermee om te gaan?
0: Ja, ik zou toch wat zonnebrandcrème aansmeren. Die zon die brandt echt in de maand mei, is op zijn felst. Dus je brandt wel snel, die UV-index is erg hoog. Voldoende drinken natuurlijk, hè, dat is belangrijk. En als je kan, want dat is in de bouw misschien wat moeilijk, een plekje schaduw opzoeken.
1: Ja, oké. Dan komt het helemaal goed. En dan hebben we de rest van de week hopelijk ook nog warmte?
0: Oh ja, die goed nieuwsshow die gaat gewoon door. Hè. Morgen... Ja, puffen op het werk, op school of gewoon ergens gezellig op een terrasje. Bij 1 tot 32 graden morgen. Het wordt nog een beetje warmer. Ja, en die temperaturen worden gemeten in de schaduw. Dat betekent, in het zonnetje is het nog een pak warmer. Woensdag komt er dan wat meer wind te staan. Dat zorgt voor een beetje afkoeling. Meer dan welkom bij een overheerlijke 25 graden. Maar dan donderdag, vrijdag, zaterdag opnieuw zonnig en warm. En dan gaan we opnieuw vlot boven die 25.
1: De zomer is gewoon in het land, Erwin. En daar gaan we keihard van genieten met de mooiste zomersongs ook hier op Nostalgie in het heetste hitweekend. Voor jou ook een fijn terrasje straks, hè? Ik hoop dat je er wat van kan genieten.
0: Ja, ja, ik ga dat zeker doen. Ja.
1: Oké, super. Salutjes.
0: Salut, dag Kim.
2: Zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.
3: Het Nostalgie Heetste Hitweekend.
4: Met Kim Muilaert.

0: ook nog snel iemand in je buurt. Dan kan je straks het duet meezingen van een van de Spice Girls samen met Bryan Adams. De Spice Girl van het nieuws staat hier ondertussen. Goedemorgen, vrouwtje.
1: Goedemorgen. Opgelet als je gaat zwemmen vandaag, want veel zwemmers raakten gisteren in de problemen. In de buurlanden Nederland en Frankrijk kwamen meer dan 30 mensen in moeilijkheden in openbare zwemplekken. In Frankrijk zijn ook 2 zwemmers verdronken, die werden meegesleurd door de stroming in zee. En ook bij ons werd gisteren een man bewusteloos uit het water gehaald in recreatiedomein De Nekker in Mechelen. Mogelijk wordt er vandaag nog een vredesdeal gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat heeft Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio gezegd tijdens een bezoek aan India. De onderhandelaars zouden nu vooral praten over een staakt het vuren van 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de straat van Hormuz. Gisteren was president Trump wel nog terughoudend. Hij zei juist dat hij niet overhaast een deal zou sluiten met Iran. En Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Bloks versloeg een Hongkonger in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Australiër Alex de Minaur of de Brit Toby Samuel. Eerder werd Zizobergs al uitgeschakeld.

0: Erwin van het Weer was duidelijk. Het wordt snikheet vandaag en ook morgen. En Cindy Herbot stuurt daarop een berichtje in de Nostalgie-app. Denk ook aan de mensen die in dit warme weer moeten werken zonder airco. Zoals in het woonzorgcentrum, ziekenhuizen enzovoort. Zwaar onderschat. Geef deze mensen een geweldige plaat. Cindy, ik kan het niet meer eens met jou zijn dan ik het ben. Zij verdienen absoluut een song om ook gewoon eens wild op te gaan. Zelfs al is het zo warm. Dus straks een pina colada voor iedereen. Een klassiekertje met witte rum, kokosap en ananas. Laat het smaken.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: Ricci, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
4: Open op Pinkstermaandag.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
6: Ik ben Alexander Lippenveld van DS Vandaag, een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
7: Het Nostalgie Heetste Hitweekend.

Jody Bernal, die was plots overal te horen in het jaar 2000. Die wist niet wat hem overkwam, blijkbaar. Die plotse bekendheid, dat vertelde hij onlangs in een interview, dat hij nadien eventjes van padje is gegaan. Echt elke avond gaan feesten met drank en drugs. Hij kon niet om met het grote succes van die song. Dus. Maar nu is alles weer oké, 26 jaar later. Gelukkig maar, met Jody Bernal, Kessie Keno. Goedemorgen, het is 7:15. Als jij pas uit je bed komt rollen vanmorgen, heel fijn dat je met nostalgie opstaat. Het ruikt hier naar barbecue-kruiden en ribbekjes de hele dag. Want wij vieren de zomer met het heetste hitweekend. Een verlengd weekend bovendien. Extra veel genieten. En morgen blijft die thermometer ook boven de 30 graden gaan. Dus hoor je de grote finale met de 100 heetste hits. 100 songs die jou het gevoel gaan geven dat jij niet op je werk zit te zweten en te puffen, maar wel ergens op een tropisch eiland zit met zand tussen je tenen en de voetjes in het water. Dat is voor morgenochtend vanaf 9 uur.

0: Alleen maar hitte iets vandaag om met een smile op te staan. En tot in Kos luister jij zelfs mee, want Jan Oostvogel stuurt... Wij zijn alvast in de sfeer met zo'n foto van zijn zwembad op een Grieks eiland, Kos. Oh, genieten daarvan. Ik wil u zo luid horen meezingen nu, dat we jou tot hier horen, oké? Met Uptown Girl van Billy Joel en ook deze Chesney Hawks.
1: Het nostalgie heeft...

0: Wegdromen met Chris Ria.
1: Tegels. Natuursteen. Parket. In Permo. Nostalgie.
0: Goedemorgen, het is 7:01. Het nieuws met Vrouwtje Kaljon. Child Focus lanceert een nieuwe sensibiliseringscampagne.
2: Ja, want elke dag lopen in ons land 5 kinderen weg van huis of uit jeugdinstellingen. Child Focus slaat alarm en lanceert een nieuwe campagne. Vorig jaar ontving het meer dan 2000 meldingen over weggelopen minderjarigen. Dat is een stijging van bijna 20% tegenover 2024. Volgens Child Focus zijn het ook vaak dezelfde kwetsbare jongeren die meermaals weglopen omdat de problemen niet worden opgelost. De organisatie wil ouders, leerkrachten en hulpverleners oproepen om sneller signalen van kwetsbare jongeren op te pikken. Mogelijk wordt er vandaag nog een vredesdeal gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat heeft de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio gezegd tijdens een bezoek aan India. De onderhandelaars zouden nu vooral praten over een staakt het vuren van 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de straat van Hormuz. Gisteren was president Trump wel nog terughoudend. Hij zei juist dat hij niet overhaast een deal zou sluiten met Iran. Enkele Brugge heeft zijn 20e landstitel uitbundig gevierd. Het won op de laatste speeldag ook nog met 5-0 van AA Gent. Vooral voor doelman Simon Mignolet was het een speciale avond. Hij speelde zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal. Hij kreeg een staande ovatie van de supporters en de spelers vormden ook een erehaag. Vanavond is er dan de grote titelviering op de markt in Brugge. En ondanks de nederlaag van Gent maakt het wel nog kans op Europees voetbal. Het speelt daarvoor zondag Parages tegen Racing Genk.
1: Nostalgie weer.
2: Ook vandaag nog heel warm en volop zon met maxima tussen zon 22 graden aan zee en tot zelfs 30 graden elders. Morgen opnieuw veel zon met enkele stapelwolken en 32 graden. Woensdag iets meer bewolking, maar wel nog altijd zomerse maxima tot 29 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Het Nostalgie heetste hitweekend.
3: Met Kim Muilaert.
0: Maar goedemorgen, een heerlijk hete ochtend in je oren. En alles klinkt altijd wat poëtischer in Spaans. Dus doen we van Ritmo de la Noche.

lalala die voor de rest van de dag nu in je hoofd blijft zitten. Simple Minds, goedemorgen vrienden van de hete ochtend. Het is Pinkstermaandag, het is een goede maandag. Want ofwel heb jij een vrije dag, kan je helemaal niks doen vandaag. Ofwel ben jij wel aan het werk en kan je gewoon met de zonnebril rustig cruisen op de weg. Want er is amper verkeer op dagen als vandaag op feestdagen. Dus iedereen gelukkig. En we vieren dan ook de zon bij Nostalgie met het heetste hitweekend. Extra veel zomerse muziek. En morgen hoor je dan de kers op de hete taart met de 100 heetste hits. Het is echt zo weer voor terrasjes, voor tourkes te gaan doen met de motto. Wel heel veel zweten in je motopak bij 30 graden, kan ik je verzekeren. Je komt daar helemaal kletsnat uit. En ook wel zomerweer voor zomerse outfits. Dus ik heb speciaal mijn watermeloenenkleed aangedaan vandaag voor de gelegenheid. Welke zomerse outfit ga jij vandaag gaan doen? Ik hou van zonnebrillen, van petjes, van hoedjes. Dus ik zie het heel graag binnenkomen met een foto in de Nostalgie-app. Bloemenprintjes, kleurrijke shorts, sandalen met blote voeten in die nog geen zon gezien hebben en dus spierwit zien, zoals mijn voeten vandaag ook. Ik zie het allemaal zeer graag komen in de Nostalgie-app. Laat die

0: Robert Palmer samen met UB14. I'll be your baby tonight. Ik wist het dat we met een paar stijliconen in de Club van Nostalgie zouden zitten. Het weer vraagt gewoon om aangepaste outfits. Elke die stuurt een foto in de Nostalgie-app van haar blauwe watersandalen. Onderweg naar zee met de trein. Ja, er zijn extra treinen ingelegd vandaag met goeie weer. Jens die heeft een matching Hawaii-hemd aangetrokken vandaag samen met zijn zoon. Ziet er heel goed uit. En Nele die staat al te ploeteren in haar moestuin in regio Aalst. Ze stuurt een foto van haar short met haar van die zware bottine onder in de modder met werkgrief in de hand. Er komt een song aan, ideaal om op te harken. Spaanse zanger Ivan samen met Fotonovella.
1: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
2: Het nostalgie heet.

0: Gwen Stefani van No Doubt is 20 jaar ouder dan ik. Maar ze heeft minstens 20 rimpels minder dan ik. No Doubt, Don't Speak. Het is bijna 8:30. Goedemorgen, jij en ik. We vliegen samen in die Pinkstermaandag met Hete Hits. En morgenochtend sta je weer op met je favoriete duo Veronique de Kok en Sander van den Hende. En die twee, die hebben groot nieuws. Echt groot nieuws. Ook voor jou. Iets voor binnenkort. Het is de moeite om te luisteren. Morgenochtend ontdek je er alles over in Sta op met Veronique de Kok.
1: I

0: Mel was zo'n episch duo in de 80s. Je hoort ze zometeen solo. Kim Appleby. Eerst eens horen wat er gebeurt in de wereld. Goedemorgen, vrouwtje.
1: Goedemorgen. Oplet je als je gaat zwemmen, want veel zwemmers raakten gisteren in de problemen. In buurlanden Nederland en Frankrijk kwamen meer dan 30 mensen in moeilijkheden in openbare zwemplekken. In Frankrijk zijn ook 2 zwemmers verdronken, die werden meegesleurd door de stroming in zee. Ook bij ons werd gisteren een man bewusteloos uit het water gehaald in recreatiedomein De Neker in Mechelen. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat heeft de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken gezegd na de zware Russische luchtaanvallen op het land. Daarbij vielen zeker 4 doden en 100 gewonden. Ook de kantoren van de Wereldgezondheidsorganisatie in de hoofdstad Kiev werden geraakt. Oekraïne eist een gepast en sterk antwoord van de Verenigde Naties tegen Rusland. En in het tennis heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de 2e ronde van het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Blok versloeg een Hongkonger in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Australiër Alex de Minaur of de Brit Toby Samuel. Eerder werd Sisu Bergs al eens uitgeschakeld.
2: Het weer met Erwin Franks.
3: De weerkaarten zitten muurvast. De zomer is echt losgebarsten en blijft de enkele dagen standhouden. Vandaag is het dan ook een hele dag zonnig en warm. Bij vanmiddag temperaturen van 26 graden op het strand tot 30 in het binnenland. Morgen verandert er niks. Het is al blauw wat de klok slaat. Amper of geen wolken. Het wordt zelfs nog iets warmer tot 31 graden. Woensdag wordt het wat minder heet tot 24 graden. Het blijft wel zonnig en droog zomerweer.
4: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.
5: Het Nostalgie Heetste Hitweekend.
6: Met Kim

0: Maandagochtend in een verlengd weekend, dan heeft iedereen zo wat andere plannen. Ik moet strakjes naar een verjaardagsfeest van een meetkindje. Je ruikt veel barbecues in tuinen, je ziet wandelaars, fietsers. Maar Free van Este, die wint toch wel qua originele activiteit vandaag, want die stuurt net in de Nostalgie-app. Ik ben onderweg naar Koolskamp gaan helpen een weide klaarmaken voor de koeien. Moet ook gebeuren af en toe natuurlijk. Succes daarmee. Zet de radio maar luid, Free, op Nostalgie. Dan kunnen de koeien meteen een juiste muziekgeschiedenis meekrijgen. Zometeen een echte klassieker. Pink Floyd komt eraan. Another Brick in the Wall.
1: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Adam.
1: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check routeU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
5: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise.
6: Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
5: Oh, is die goed?
6: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
5: Wat is daar mis mee?
6: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven nu echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
5: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
7: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
4: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.

Dit zou toch een of andere wereldband kunnen zijn, hè? Maar het is op en top Belgisch. De Dinky Toys. Je hoort extra veel zonnige muziek. Moest je nog niet doorhebben. Tijdens dit heetse hit weekend op Nostalgie. En zometeen mijn persoonlijke favoriet qua zomerhits. Uit 2003. Toen, als je naar Giro 5, Scouts 5 ging. Alle plaatselijke feestjes gewoon. Dan was dat te horen. En stond iedereen op de dansvloer. Summer Jam. Oh, goed. Na Michael.

Hit Weekend. Nostalgie.

0: dacht, ik sta weer te feesten op de koetjesvijf, was dat bij ons altijd in de zomer.
1: De koetjesvijf.
0: Oké.
1: Okay. Van de plaatselijke
2: wat gebeurde daar? Was dat in de wei?
0: Dat was in de wei. En dan ging je zo wat foefelen in het gras. Zo, hè. Dat was ja,
1: oei.
0: Als tiener. Hè.
1: Met graspietjes en al ertussen.
0: Oké.
1: Okay. Speciaal.
0: De schoonste bloem van nostalgie is binnengewandeld intussen.
1: Oh,
0: Alexandra.
1: Mijn voormiddag kan al niet meer stuk. En wat een playlist die eraan komt. Echt waar.
0: Hete hits.
1: Alleen maar. Het zijn up-tempo hits, maar af en toe ja, is een hete hit ook een ballad. Hè? Kan niet anders.
0: Dit bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Dat is zwoel, dat is sexy. Dat is, gaan we slowen?
1: Ja, we gaan slowen.
0: Curtis. I wonder why.

0: straks bij Nostalgie.
1: Gaan we een zonnig eiland opzoeken? Kan niet anders natuurlijk met deze temperaturen. Madonna en La Isla Bonita. En zo gaat dat heetste hitweekend verder.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
3: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
4: Wel, meneer, 5317.
3: Ja, maar mijn naam is...
4: Ja, 5317, ik weet het.
3: Oké. Okay.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
7: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
8: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
7: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
8: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
7: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
8: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
9: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
10: Europabank. De bank die durft.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is bijna 1 minuut voor 9. Het nieuws met Frauke Kallion.
11: Child Focus lanceert een nieuwe sensibiliseringscampagne.
12: Ja, want elke dag lopen in ons land 5 kinderen weg van huis of uit jeugdinstellingen. Child Focus slaat alarm en lanceert een nieuwe campagne. Vorig jaar ontving het meer dan 2000 meldingen over weggelopen minderjarigen. Dat is een stijging van bijna 20% tegenover 2024. Volgens Child Focus zijn het ook vaak dezelfde kwetsbare jongeren die meermaals weglopen omdat de problemen niet worden opgelost. De organisatie wil ouders, leerkrachten en hulpverleners oproepen om sneller signalen van kwetsbare jongeren op te pikken. Het is onrustig in Congo. Daar heeft een boze groep jongeren een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verzorgd. Ze gebruikten wapens en eisten dat de lichamen van de overleden patiënten overgedragen worden. Maar dat mag niet, omdat de lichamen nog zeer besmettelijk kunnen zijn. Het zorgpersoneel evacueerde de patiënten. Het is niet duidelijk of iemand gewond raakte. Het is al het derde geweldincident in enkele dagen tijd. Eerder werd ook een opvangcentrum bestormd en een tent van Artsen zonder Grenzen in brand gestoken. En dan nog zorgen om de Argentijnse voetballer Lionel Messi. Hij stapte gisteravond geblesseerd van het veld tijdens de wedstrijd van Inter Miami tegen Philadelphia Union. Bij het nemen van een vrijschop schoot er wellicht iets in zijn hamstring. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de mogelijke blessure is, maar de timing is wel zeer slecht voor Messi, net voor zijn mogelijk laatste WK-voetbal deze zomer.
1: Dat zou toch wel heel erg zijn, hè?
12: Ja, heel jammer.
1: Dat niet meer kan meemaken. Ja, duimen voor Messi.
0: Nostalgie weer.
12: Ook vandaag nog heel warm en volop zon met maxima tussen zo'n 22 graden aan zee en tot zelfs 30 graden elders. Morgen opnieuw veel zon met enkele stapelwolken en zelfs 32 graden. Woensdag iets meer bewolking, maar wel nog altijd zomerse maxima tot 29 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Vrouwtje met een fantastisch t-shirt. La Vie Belle staat erop en dat ga je hier ook horen op de radio.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are nostalgie. Het nostalgie heetste hitweekend.
13: Met Alexandra Potvin.
1: Ja, ja, de temperaturen niet alleen hoog buiten, maar ook binnen natuurlijk door al die fantastische hete zomerhits. Duke komt eraan na Madonna. La Isla Bonita.

Eerlijk, Duke and So In Love With You. Welkom hier bij Nostalgie, dag 3 van een heel zomers en ondertussen heet weekend, kunnen we toch wel zeggen. Buiten loopt de temperatuur nog op en hier bij Nostalgie zit de echte hitte gewoon in de muziek. Of je nu onderweg bent, de schaduw in de tuin opzoekt, misschien een lekker ontbijtje daarbij. Of ergens richting het water trekt, als ik een klein stukje mag uitmaken van jouw plannen vandaag. Dan zorg ik voor nog wat extra zomerse vibes. Dus zet de radio gerust wat harder. De buren gaan het nu helemaal niet erg vinden. We maken er samen een zwoele voormiddag van. En je mag natuurlijk altijd laten weten wat je plannen zijn vandaag. Heel graag in de Nostalgie-app. Kim Wilde met Kids in America. Dat was ooit haar allereerste hit. Na deze Robbie Williams.

0: Ik zie al foto's verschijnen van barbecues en de bereidingen die daarvoor worden gedaan. Dirk bijvoorbeeld is al groentjes aan het snijden. Ja, wordt fantastisch, hè. En nog veel andere foto's die binnenkomen. Ik moet het allemaal nog een beetje bekijken. Ik kom daar zo meteen op terug, want er zijn ook mensen die moeten werken op deze Pinkstermaandag. Clouseau gaat toch wel wat spelen in de zomer. Muziek aan het water, dat is nieuw, op woensdag 6 augustus. In Antwerpen natuurlijk de Lokerse Feest, het Openluchttheater Rivierhof. Maar ze doen ook heel wat Nederlandse festivals. Bijvoorbeeld Bospop in Weert. Ik heb gisteren nog een partyboot gespot. Kid Creole zingt ook over een exclusief feestje op een boot. Maar het is wel een beetje ironisch bedoeld, zometeen.
1: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Open op Pinkstermaandag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Lenen bij Leemans.
5: Zeg Suzy, nou zijn ik kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
6: Allee Harry.
5: Wat?
6: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
5: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
4: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
5: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
7: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo, ook een huis zoeken met de Simo-app. Simo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
8: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
7: En rapperikken.
9: Het nostalgie heetste hitweekend.

0: Sophia heeft dit weekend haar terras geschuurd. Dat het blinkt. Dat ze in de schaduw kan gaan zitten met deze hete temperaturen. Clouseau hoorde je. Goedemorgen Alexandra, we gaan samen met jullie Chalkidiki ontdekken. Dat is in Griekenland. Daar is Natasha met vakantie en roadtrip. Dus laat de goede muziek maar komen. Ik heb dat eens gegoogeld. Het ziet er daar in ieder geval prachtig uit. Natasha, heel veel plezier. Neem nostalgie gewoon mee op vakantie. En ja, dat gaat van het ene uiterste in het andere. Want Peter die moet gaan werken straks. Zeg Peter.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij werkt aan de haven.
1: Ja, ik werk aan de haven van Antwerpen als markeur.
0: Aha, en om hoe laat moet je beginnen?
1: Wij beginnen om 2 uur, met de laten.
0: Met de laten?
1: Wanneer het juist niet keert is.
0: Het heetste van de dag, en is dat een beetje in de schaduw, Peter, of is dat echt volle bak in de zon?
1: Goh, als het echt zo warm is, dan probeer je wel de schaduw, dat is zo de schaduw van de kraan, dan probeer je die wel op te zoeken.
0: Ja, maar het is in ieder geval wel puffen waarschijnlijk. Tot hoe laat? Tot 10 uur dan of zo?
1: Ja, tot 10 uur. Okay. Het voordeel is wel dat er een windje is, maar ja, als het 30 graden is en er is een windje, ja, dan is het warme wind, hè.
0: Ja, zeker en vast. Ja.
1: Maar we krijgen wel regelmatig een drankpauze erbij, dat we eens even kunnen drinken, want dat is wel echt nodig.
0: Heel veel drinken is zeer belangrijk met dit warme weer. Ja. Kan je de radio eraan zetten, Peter?
1: Wat liefst?
0: Kan je de radio eraan zetten?
1: Ja. Met mijn gsm, dan zet ik de radio op, dan is het nog heel plezant.
0: Volle bak op nostalgie, wij hebben hete hits, dus we gaan jou daar doorsleuren door deze Pinkstermaandag in de haven van Antwerpen. En dankjewel voor je berichtje, hè.
1: Oké, bedankt.
0: Ga je trouwens naar het WK voetbal kijken binnenkort? Ben je een voetbalfan?
1: Ja, we gaan dat wel zien. Ja. Ik hoop dat er wat grote schermen gaan staan. Dan is het altijd feest.
0: Ja, 11 juni begint het met België ook. Hopelijk geraken ze een eind weg in het WK. En ik heb het nummer dat in 2010 het thema was van Shakira. Ze heeft trouwens weer een nieuw thema gemaakt voor het WK 2026. In ieder geval, geniet ervan. En we gaan erdoor, hè, door deze hete dag samen, Peter.
1: Hartelijk bedankt.
0: Graag gedaan. Ja.

0: Ik was een klein meisje aan zee in 1976 in de zomer daar in augustus. En toen scoorden deze twee een gigantisch grote hit. Het was toen ook een hele hete zomer 1976. Laat maar komen, ook voor 2026. Elton John en Kiki D bij Nostalgie. En zometeen Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Als je dat gaat doen, wandelen vandaag, goed smeren en af en toe toch wel de schaduw opzoeken, zeer belangrijk. Eerst nog even een ontbijtje meepikken zometeen met Deep Blue Something.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Weet je wat wij vroeger thuis deden? Nee, met een blikje bier. Wij kapten dat in plaats van water op de stenen in de sauna, kapten wij een blikje bier daarop. Die geur is fantastisch.
3: Dat klinkt echt als de meest marginale vrijgezel die je ooit hebt gehoord.
2: Bangelijk goed. Voor uw huid, uw haar, het is wauw.
1: Luister ook morgen naar Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Lotto is op zoek naar een maag.
5: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
5: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
5: Ik zie graag een strakke fermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
5: Hoe dan?
6: C'est bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
7: Oh, een nieuw toestel. Onze oude was toch goed?
8: Sorry, parties WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
10: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1+1, gratis. Dus smeer hem snel naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
2: Oh. Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.
3: Muurprotect.
4: Het Nostalgie Heetste Hitweekend.

Natuurlijk voelt dat heerlijk. Walking on Sunshine van Katrina and the Waves. In het heetste hitweekend van nostalgie. En we moeten natuurlijk ook denken aan mensen die op dit moment in het ziekenhuis liggen. Ja, dat gebeurt ook. Patricia stuurt het. Gedacht aan iedereen die nu in het ziekenhuis ligt. Waaronder mijn ventje Guy. Alles komt goed. Natuurlijk. Hij draagt trouwens een t-shirt van nostalgie. Hoe geweldig is dat, zeg? Dikke duim voor jou. Veel moed. En alles komt inderdaad goed. In

Ocean of the Great.

Welkom in het heetste heet weekend van nostalgie. Met The Power of Love van Huey Lewis en The News. Zometeen Frankie Valli en The Four Seasons. Ergens een nacht in 1963 in over zwoele nachten gesproken. Dit klinkt alsof je zo ergens een hete nacht in Zuid-Amerika op een terras belandt waar heel veel rum wordt gedronken. Wat Willie DeVille volgens mij ook wel deed. Geniet ervan, samen met mij, van deze Hey Joe.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Ik heb deze voor je meegebracht. Ze kwam uit de Franse punk scene en ging dan over in echt tropische muziek. Ellie Medeiros gooide in de jaren 80 alle stijlen vrolijk door elkaar. En je hoort hem na het nieuws. A bailar calypso.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
4: Oh, zoveel video!
3: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
6: Ja, hè.
7: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
6: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaartwerk is
5: niet. Schat, blijf kalm.
6: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
6: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Het is Bolteendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
9: Hoogstraten aardbeien.
1: Goedemorgen, het is 1 voor 10 nieuws met Fraukje Kalion. En Fraukje, dit hoor ik echt niet graag. Blijkbaar trieste wantoestanden bij een hondenkweker.
10: Ja, klopt Alexandra. Een hondenkweker uit Dessel in de Antwerpse Kempen verliest definitief zijn erkenning. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Wijd strok ze in, omdat er sprake is van meerdere ernstige inbreuken op het dierenwelzijn. Zo zagen de honden geen daglicht, werden ze slecht verzorgd, waren er ook problemen met hun drinkwater en was er onvoldoende ventilatie. De uitbater moet binnen de maand een nieuwe thuis voor de dieren vinden en hij kan nooit nog een nieuwe erkenning aanvragen. De olie- en gasprijzen zijn weer fors gedaald door de hoop op vrede in het Midden-Oosten. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zei gisteren dat er mogelijk vandaag nog een deal komt tussen de VS en Iran. Die zou gaan over een staakt het vuren van 60 dagen en de heropening van de straat van Hormuz. Amerikaanse olie werd daardoor tot bijna 6% goedkoper en ook de Europese gasprijs zakte rond de 6%. En het is onrustig in Congo. Daar heeft een boze groep jongeren een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verzorgd. Ze gebruikten wapens en eisten dat de lichamen van de overleden patiënten overgedragen worden. Maar dat mag niet, omdat de lichamen nog zeer besmettelijk kunnen zijn. Het is al het derde geweldsincident in enkele dagen tijd. Eerder werd ook een opvangcentrum bestormd en een tent van Artsen zonder Grenzen in brand gestoken. In Congo zijn intussen al meer dan 200 doden gevallen en er zouden ook zo'n 900 vermoedelijke besmettingen zijn.
0: Nostalgie weer.
10: Ook vandaag nog heel warm en volop zon met maxima tussen zo'n 22 graden aan zee en tot zelfs 30 graden elders. Morgen opnieuw veel zon met enkele stapelwolken en 32 graden. Woensdag iets meer bewolking, maar wel nog altijd zomerse maxima tot 29 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. Het Nostalgie heetste hitweekend
11: met Alexandra Potvin.

Hanson. Het heetste hitweekend bij Nostalgie. Dag 3 al. Morgen het hoogtepunt trouwens met 100 heetste hits. De 100 heetste hits. Vanaf 9 uur beginnen we daaraan na Sander en Veronique. Die morgen natuurlijk terug zijn na een lang Pinksterweekend. Dat gaan frisse kopjes zijn. Ze hebben trouwens ook heel groot nieuws morgen, dus zeker luisteren. En voor de rest vandaag, iedereen present, hè? Marcia is hier ook al op de redactie straks tussen 12 en 3. En ook Sean en Linke zijn er tussen 3 en 6. Heb jij het ook dat ballads nog zoveel meer binnenkomen als het warm is? Wel, dat gaan we dan zo meteen eens testen samen met Lionel Richie. Dat is Ed Sheeran en Justin Bieber.

0: Is het nostalgie you're looking for? Dan ben je er. En blijf maar. Lionel Richie is eigenlijk grappig, want toen hij jonger was, zag hij vaak vrouwen op straat lopen die hij dan knap vond, maar hij durfde niet echt iets te zeggen. En in zijn hoofd klonk dan altijd het zinnetje Hello, is it me you're looking for? En het heeft een grote wereld hier bezorgd natuurlijk in de 80's. Zometeen hier, tijdens ons heetste hitweekend, een Vlaamse groep waarvan wij vorig jaar het allerlaatste live optreden mochten meemaken tijdens onze 90's party. Eerst nog ABBA.
1: Wauw.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan. En met of zonder knooppunten. Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check routeU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
5: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

krijg hier foto's binnen van nostalgieluisteraars die een beetje, wat zeg ik, een beetje veel verbrand zijn de afgelopen dagen. Mannekes, maar mannekes. Het is fijn de zon, maar je moet echt wel voldoende smeren. Het is zo belangrijk voor onze huid natuurlijk. Het heetste hitweekend, dag 3 ondertussen al van nostalgie. Met zometeen ook de eerste hit van een artiest die perfect past bij dit zwoele weer. Daar hebben we voor gezorgd. En nog meer Latin met Santana en The Product GB en Wyclef Jean. Die komt er ook nog bij.

0: die samenwerkingen van Santana, Carlos Santana, zijn altijd geslaagd. Hè. Deze ook. Met Product GP en Wyclef Jean. Maria Maria. En het is natuurlijk ook een eerste en grootste hit. Vandaag van een wereldberoemde zanger. Hij heeft zelf ook een gigantische carrière uitgebouwd. Hij is de zoon van een artiest die trouwens ook al jaren gelukkig samen is. Zijn privéleven bijna volledig afschermt. En zijn Latin sound past perfect tijdens dit Hit the Hit weekend. En die eerste grote hit, het begint zo. Heerlijk toch? Met dit weer. Straks de rest.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissen.
4: Richie. Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
5: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
6: Oh, is die goed?
7: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
5: Wat is daar mis mee?
8: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini?
5: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
9: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
10: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.
11: Het Nostalgie Heetste Hitweekend.

Alphaville. Tijdens het hete weekend hier bij Nostalgie. Daar hoort voor de eerste en grootste hit ook een artiest bij die zonnig, zomers en zuiders klinkt. En daarom Enrique Iglesias vandaag. Het is de zoon natuurlijk van Julio, geboren in Madrid, maar als kind al vrij jong samen met zijn vader en zus in Miami gaan wonen. En die plek werd ook heel belangrijk voor zijn muziek. Daar groeide hij op met Latijnse, met Amerikaanse en ook met Europese invloeden. En hij werd eerst een ster in Latijns-Amerika. Hij wilde zich ook heel erg bewijzen als zoon van natuurlijk. Zijn grote doorbraak wereldwijd kwam er in 1999. Dankzij Will Smith eigenlijk in de film Wild Wild West. Want Will Smith zag hem live en vroeg hem persoonlijk voor die soundtrack. Bailamos, want daarover gaat het, bestond al in het Spaans. En voor Wild Wild West nam hij een Engelse versie op en zo was hij dus gelanceerd. Ik vraag me trouwens af waarom hij nooit meer verschijnt zonder pet of muts. Dat houdt mij al een tijdje bezig, iedere keer als ik een foto zie van Enrique Iglesias. Daar wordt door de fans natuurlijk ook over gespeculeerd. Waarschijnlijk is zijn haar wat dunner geworden, maar er is toch niks mis mee. Dat mag je dan gewoon ook zeggen of laten zien, denk ik dan. Maar goed, het is bijzaak, terug naar de muziek. De single van de grote internationale doorbraak op deze zeer hete dag natuurlijk. Deze maandag voormiddag. Er is Enrique Iglesias. Bailamos. Hou je vooral niet in.

Terwijl het buiten warmer en warmer wordt natuurlijk. Enrique Iglesias. Zijn grootste hit hoor je straks bij Marcia Boiro, die tussen 12 en 3. Je mag trouwens nog altijd suggesties smijten in de nostalgie-app over andere artiesten waarvan je wel eens twee hits wil horen. Eentje in de voormiddag en eentje natuurlijk straks bij Marcia. Laat ze maar komen, die favoriete artiesten van jou in de app. The Course en Breathless. Naar deze Sister Sledge. Welkom bij ons clubje. We are family.

Hoe zit dat met jou op deze Pinkstermaandag? Ben je lang wakker en ergens al buiten aan het genieten? In de schaduw, in de zon kan ook natuurlijk, als je er tegen kunt. Of moet je nog helemaal op gang komen? Laat het maar weten in de nostalgie-app. Ondertussen moet ik wel laten weten dat dat al bijna 11 uur is geworden. Met deze Peter Gabriel en Sledgehammer.

0: straks bij Nostalgie.
1: Hij had een European Queen, maar hij had ook een Caribbean Queen natuurlijk. Billy Ocean na het nieuws van voor 11 uur.
2: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
5: Vrouw Wies.
6: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
7: Nachtdiersteen, parket in Permo.
1: Goedemorgen, bijna 1 voor 11. Het nieuws met vrouwtje Kalion. En het zalige weer zorgt voor topcijfers aan onze kust, blijkbaar.
8: Ja, hoe kan het ook anders met dit zomers weertje? Het is zelfs het beste Pinksterweekend in 5 jaar. Dat meldt provinciebedrijf Westtour. Ruim 450.000 dagjes toeristen trokken de afgelopen dagen naar zee. En de hotelsector had ook nog eens meer dan 500.000 overnachtingen. Westtour spreekt van een heel succesvol Pinksterweekend. De cijfers zijn zelfs verdubbeld tegenover vorig jaar. In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Het gebeurde de afgelopen nacht aan het station. Het slachtoffer werd in zijn buik geraakt en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 6 verdachten opgepakt voor verhoor. Het parket onderzoekt nog of er een link is met het drugsmilieu. En een hondenkweker uit Dessel in Antwerpse Kempen verliest definitief zijn erkenning. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weitz trok ze in omdat er sprake is van meerdere ernstige inbreuken op het dierenwelzijn. Zo zagen de honden geen daglicht, werden ze slecht verzorgd, waren er problemen met hun drinkwater en was er onvoldoende ventilatie. De uitbater moet binnen de maand een nieuwe thuis voor de dieren vinden en hij kan nooit meer een nieuwe erkenning aanvragen.
7: Nostalgie weer.
8: Veel zon en zomers warm tot 30 graden. Aan zee ietsje frisser bij 22 graden. Morgen hetzelfde weer en nog wat warmer, tot lokaal zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag wat meer wolken en ook iets frisser, met maxima tussen 23 en 27 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
7: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Het Nostalgie heetste hitweekend.
9: Met Alexandra Potvin.
1: Sebastien stuurt in de app: ik zit voor mijn airco's naar Nostalgie te luisteren. Goed dat je airco hebt. De hits die blijven wel even heet natuurlijk. Hier komt Billy Ocean.

De hit waarmee alles begon voor Christina Aguilera. Op maandag, Pinkstermaandag, niet zomaar maandag hier bij Nostalgie. Ja, zaterdag en zondag heb je het ook al gehoord. De heetste hits hier, want dit is het heetste hitweekend. Nog tot en met morgen eigenlijk, dan beginnen we terug aan de werkweek. Maar dan gaan we de hele dag hete hits spelen. 100 achter elkaar. En die gaan we lanceren vanaf 9 uur. Want morgen wordt echt de warmste dag van de week. Met, als ik het goed verstaan heb daar straks bij de Weerman, 32 graden ongeveer. En dat is in de schaduw. Dat moet je vooral onthouden ook. Bij Charlotte wordt het straks een day after restjes barbecue. Dat is altijd goed. Niks laten verloren gaan natuurlijk en kan ook nog smaken. En er wordt ook voorbereid. Ik zit op het terras, stuurt Nancy de laatste veranderingen en voorbereidingen aan het doen voor een giftlijn. Een luxueuze giftlijn blijkbaar. Maison Soie. En dit alles ten voordele van ons asiel chez Soie. Ik heb dat even gegoogeld. Dat is inderdaad een hondenasiel waar Franse, Engelse Engelse bulldogs en ook mopshondjes herplaatst worden. Ik ben heel blij dit te lezen na het vreselijke bericht in ons nieuws van die hondenkweker. Die zijn vergunning verliest. En gelukkig maar. Goed, wij blijven voortgaan met al die fantastische muziek. Zometeen weer een ballad uit de 80's. Iedereen houdt ervan. Het is van Glenn Medeiros na deze mix.

0: Zou hij het nog wel eens zingen in Honolulu? Want daar woont hij. Misschien voor vrienden en familie. Zijn grote hit, Nothing's Gonna Change My Love For You van Glenn Medeiros. En sommige ondernemers verkopen een product, maar anderen die maken herinneringen voor het leven. Tariq Membi is zo iemand van het Zilver Atelier in Puurs. Studeerde eigenlijk informatica, maar een avondcursus goudsmid veranderde alles. Het is de ondernemer die zijn verhaal mag vertellen, dankzij Unizio natuurlijk, zometeen. Na Casey en Sunshine Band en ook Prince.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
4: Open op Pinkstermaandag.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Simo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo. Ook een huis zoeken met de Simo-app. Simo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
6: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
5: En rapperikken.
7: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
8: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
7: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
8: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
7: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

0: Volle bak zonneschijnen met Casey en de Sunshine Band.
1: Nostalgie.
2: We are music.
0: Ja, dat begon als een hobby, groeide uit tot een open atelier in Puurs, waar oud goud een nieuw leven krijgt. En waar klanten het volledige ambacht van dichtbij kunnen meemaken. En dat is toch wel speciaal. Tariq Membi, die heeft informatica gestudeerd en is dan goudsmid geworden. Dag Tariq, goedemiddag.
3: Goedemorgen.
0: Ja, of goedemorgen. Ja, dat is ook goed. Ja, dat is niet meteen de meest logische afslag in het leven natuurlijk. Hoe is dat gebeurd?
3: Zo'n 14 jaar geleden dacht ik om een creatieve bezigheid te zoeken. En ben ik eigenlijk gewoon op zoek gegaan naar wat het er allemaal beschikbaar was. Ik botste eigenlijk een beetje toevallig op de cursus of de opleiding tot goudsmid.
0: Ja.
3: En in het eerste jaar heb ik er eigenlijk wel vrij snel voeling mee gehad. Aangezien dat het om een avondopleiding gaat, duurt dat allemaal wat langer. Dus na een jaar of vier begon ik de smaak wel echt goed te pakken te krijgen. En is het eigenlijk van hobby stilletjes aangegroeid naar een bijberoep. En dan nu eigenlijk al 5 jaar een hoofdberoep geworden.
0: Ja, een winkel met een eigen...
3: handgelopen hobby, dat wil zeggen.
0: Ja, maar goed, een winkel met een eigen atelier. Waar klanten ook letterlijk kunnen zien hoe een juweel gemaakt wordt. Waarom vind je dat zo belangrijk, dat de mensen dat, om dat zichtbaar te houden?
3: Oh, ik denk dat mensen van nature altijd wel een beetje nieuwsgierig zijn. En ik vind het heel belangrijk dat ze kunnen zien dat de juwelen ook gewoon daar in die winkel gemaakt worden. Dus eigenlijk mijn winkel bestaat voor de helft uit mijn werkruimte en voor de helft uit mijn presentatieruimte, laat ons zeggen. En ze kunnen mij gewoon aan het werk zien. En mensen vinden dat, heb ik toch de indruk, vinden dat toch wel belangrijk. Dat ze ook kunnen zien met wat je bezig bent, hoe dat je dat doet. Wat dat er allemaal bij komt kijken.
0: Ja, ja. Dat is heel wat.
3: Voilà.
0: Ja. En heb je er ook een idee van natuurlijk. Je maakt ook van oud goud en van familiejuwelen iets nieuws. Dat zijn vaak dingen vol herinneringen. Wat doet dat met jou om daar iets nieuws van te mogen maken of iets nieuws te creëren?
3: Well, ja, dat hangt

0: volgende generaties. En dat is toch iets tastbaars ook. En de herinnering aan die persoon blijft toch min of meer vervat in dat juweel.
1: Ja, ja, zeker en vast. Is er zo één ding dat je altijd hebt onthouden van een klant, een verhaal dat toch wel speciaal was?
0: Ongeveer een jaar geleden, het is ook omdat het toevallig op de school van mijn dochter was, was er een kind dat eigenlijk wel behoorlijk ziek is geworden. Zij is dan overleden en die ouders die zijn bij mij langs geweest, ook met hun kinderen, om daar rond iets uit te werken met de vingerafdruk van het meisje in kwestie.
1: Ja.
0: Dat zijn moeilijke momenten, maar als je dan ziet hoe dat die mensen daarmee zijn omgegaan als een beetje een ode, een herinnering aan hun dochter, vind ik dat wel fijn dat je daar mensen mee kunt helpen met dat rouwproces, met het verwerken van eigenlijk...
1: Ja, en dat is iets dat ze ook voor het leven hebben natuurlijk, hè? Ja. Heel mooi van jou.
0: Ja, voilà.
1: In ieder geval.
0: Het
1: Zilveratelier in Puurs, Sint-Amans. Het zilveratelier.be, dat is je website ook. Daar kunnen de mensen al creaties zien en meer te weten komen. Voilà. Prachtig vind ik dat je dat doet. En maak nog veel mooie creaties. Salutjes.
0: Oké, dankjewel.
2: Ja, dag. Nostalgie, heetste hitweekend.

0: van Electric Light Orchestra. Bij nostalgie natuurlijk. Heetste hitweekend. Maandag ondertussen al. Straks is er Marcia tussen 12 en 3. Met natuurlijk ook geweldige hits. En ik heb Kalimba de Luna van Boney M. Ken je die nog? Na George Michael met Fast Love. Trouwens ook Ronnie Vestens luistert mee. Hij zit er een adres specifiek mee. KI 527 in de haven van Zeebrugge. Ben je dan ook aan het werk? In ieder geval, geniet ervan. En hete groetjes van ons hier uit de studio.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65 inch 4K QNET Evo Mini LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
6: promo koken.
7: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
5: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
7: Tartaratata.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezouten en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
9: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
10: Lenen bij Leemans.
11: Zeg Suzy, nou ben ik gewoon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
12: Allee Harry.
11: Wat?
12: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
11: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
10: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
5: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
13: Het Nostalgie Heetste Hitweekend.

lang geleden stuurt Anne Meeuwissen. Ja, dat klopt. En tof om te horen op deze hete maandag. Tijdens ons hete hitsweekend hier bij Nostalgie. Ook al was het gemaakt in Duitsland, ook bij Boney M zat er een vleugje Caraïben in de muziek. Kalimba de Luna. Kalimba is trouwens een Afrikaans muziekinstrumentje, heb ik net bijgeleerd. En op zo'n zoele dag, daar moet ook J-Lo bij zijn natuurlijk. Dus let's get loud. Let's get loud.

In Egypte is het ongetwijfeld nog warmer dan hier. Het zal wel steltjes aan zo eind de 30 graden daar zijn. Bangles and walk like an Egyptian. Marcia die ziet eruit ja, zo zomers alsof ze recht een strandbaar kan binnenwandelen. Maar ze is hier tussen 12 en 3 en gaat verder met dat geweldige heetste hitsweekend hier bij Nostalgie. Ik heb nog Boyzone en Love Me For A Reason.

0: straks bij Nostalgie.
1: Een zonnige Miami Sound Machine komt in orde. The rhythm is gonna get you, na het nieuws.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immos Koopman.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200. Per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Het is bol tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
6: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
7: Oei, wacht ze.
8: Rustig, schat.
7: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
8: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
6: Prima, prettige avond.
7: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
9: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Europabank. De bank die durft.
1: Nostalgie. Het wordt 11:55. Goedemiddag. Nieuws met Vrouwtje Kaljon. En Vrouwtje, het zalige weer zorgt voor topcijfers aan de kust.
9: Ja, hoe kan het ook anders, Marcia, met dit zomers weertje. Het is zelfs het beste Pinksterweekend in 5 jaar. Dat meldt provinciebedrijf Westtour. Ruim 450.000 dagjes toeristen trokken de afgelopen dagen naar zee. En de hotelsector had ook nog eens meer dan 500.000 overnachtingen. Westtour spreekt van een heel succesvol Pinksterweekend. De cijfers zijn zelfs verdubbeld tegenover vorig jaar. In de Franse stad Rennes is een jongen van 12 dood aangetroffen. Zijn lichaam werd gevonden langs de oever van een rivier met een handdoek rond zijn nek. Een visser belde de politie toen hij een kind hoorde schreeuwen. De hulpdiensten probeerden de jongen nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Hij overleed aan een hartstilstand, wellicht als gevolg van wurging. De politie opende een moordonderzoek. En er is een eerste wereldrecord verbroken op de omstreden Enhanced Games in Las Vegas in de Verenigde Staten. Daar mogen atleten doping gebruiken om zoveel mogelijk records te verbreken. Een Griek zwom op de 50 meter vrije slag 700ste sneller dan het officiële wereldrecord. Hij krijgt daar $1 miljoen voor, maar zijn tijd wordt niet officieel erkend. De Enhanced Games krijgen bakken kritiek, want internationale sportbonden vinden het gevaarlijk.
10: Nostalgie weer.
9: Veel zon en zomers warm tot 30 graden, aan zee ietsje frisser bij 22 graden. Morgen hetzelfde weer en nog wat warmer tot lokaal 33 graden. Woensdag en donderdag wat meer wolken en iets minder warm ook met maxima tussen 23 en 27 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
10: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Het Nostalgie heetste hitweekend.
4: Met Marcia Buarodi.

Ja, zeg, ze weten hun timing wel te kiezen bij Inner Circle. I'm gonna make you sweat. Gaan we vandaag al genoeg doen, denk ik. Waar ben jij trouwens aan het zweten vandaag? Thuis of op een trein naar zee misschien? Of toch op de job? Want het is weer zo'n dag waarop het lijkt dat je bijna als enige aan het werk bent. Maar dat is zeker niet het geval. Hè. Ons clubje is inderdaad kleiner vandaag. Maar de ambiance blijft erin. Voor iedereen trouwens. Hè. Wel of niet op het werk. Jij bent hier super welkom. In ons heetste hitweekend bij Nostalgie. Met, zoals je hoort, extra veel zon in de muziek. Avicii nu en Aloe Black. Feel

0: doet altijd deugd. Goeie Tears for Fears. Shout, let it all out. En ondertussen staat Will Smith ook al klaar voor jou om je mee te nemen naar een plek waar ze bijna permanent op hun teenslippers rondlopen. Op die prachtige, witte, zonovergoten stranden daar. 2 minuten en je vliegt gewoon lekker mee.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Leuke video!
1: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
3: Oh, wauw. Oh.
4: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
4: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...
7: Relax.
6: Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
7: Relax.
8: Het is Toyota.
6: Info en voorwaarden op toyota.be.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
9: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
11: Tartaratata.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
13: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
14: Open op Pinkstermaandag.
15: Dovi keuken.
13: Wij maken uw keuken in België.
16: Het nostalgie heet

0: Fame, Irene Cara. Frankie de Bruyne luistert ook al mee vanuit Hammuziek in de Nostalgie-app. Staat daar op de rommelmarkt momenteel. Met een grote kraam vol cd's en lp's. Schitterend weer natuurlijk. Hè. Om te gaan snuisteren en iemand anders zijn spullen een mooi tweede leven te geven. Of zelf ietsje te verkopen op zo'n rommelmarkt. Hopelijk worden er een pak muzikale schatten uit je bakken geplukt vandaag, Frankie. Ik duim mee. Dan zal ik zo meteen zorgen voor een zalige zomerhit uit 2011 alweer. In de Portugese taal. Er zit een vrolijke accordeontune in. Opzwepende beats. Veel gillende meisjes ook. En er zit een zanger mee in het pakket die er nogal een suggestief dansje bij doet ook.
1: Ja.
0: Kans bestaat trouwens dat dat dansje zelfs nog altijd in je systeem zit na al die jaren. Komt eraan aan Michael Jackson. Don't stop till you get enough.

0: straks een klein paradijsje in je radio met de koning van de Latin pop. Het is niet van de minste. Hij kreeg het talent en de goede genen ook wel mee van zijn beroemde vader. Dat moeten we er zeker bij zeggen. Maar je hoort sowieso zijn grootste hit over exact 10 minuten.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Want knock, knock.
2: Who's there?
4: Justin.
2: Justin who?
4: Justin, time to start investing.
2: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Just in time, Adam.
2: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Alsjeblieft, ga jij die een bikini aandoen?
6: Hoe is die goed?
5: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
6: Wat is daar mis mee?
5: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini?
6: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
7: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
8: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.
9: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
10: Het Nostalgie Heetste Hitweekend.
11: Met Marcia Boero.

rosse krullen van Mick Hucknall. Wapperend in de zwoele zomerwind hier. Fairground in het heetste hitweekend bij Nostalgie. Ook de eerste en grootste hit zitten in een zonnig jasje vandaag. We gaan ze halen bij niemand minder dan de King of Latin Pop deze keer. Enrique Iglesias. Hier begon het allemaal mee eind jaren 90. Je kon toen niet om deze Bailamos heen op de radio's. Het begin voor Enrique van een lange, lange reeks zwoele zomerse hits. En later ook nog eens van een gelukkig gezinsleven. Want hij vindt uiteindelijk zijn grote liefde tijdens de clipshoot van zijn allergrootste hit. De liefde in kwestie was natuurlijk Anna Kournikova, de blonde tennisgodin. Zelfs mij kreeg ze week in de knieën in haar sportpakjes. Ongelooflijk prachtige vrouw die je dus ziet schitteren in de video van Escape. Die song stond met, ik denk, tek 7 in de charts geplakt. Want wekenlang heeft hij meegedaan. Een gigantische zomerrit voor Enrique. Maar vooral dus ook zijn grootste hit. Dit is This Escape.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Zing jij ook een bamboleootje mee zometeen? Afspraak met Jixi Kings om 1 uur. Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dan?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan. Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
4: Hallo, ik ben Treitjeshuizen, de Biezenstraat nummer 33. Maar ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
5: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.
6: Muurprotect.

0: Hoogstraten aardbeien.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 1 voor 1. Nieuws krijg je van Simon van Elslander. En jij begint met gruwelijk nieuws uit de Franse stad Rennes.
2: Ja, daar is een 12-jarige jongen dood aangetroffen. Het lichaam werd gevonden aan de oevers van een rivier met een natte badhanddoek rond zijn nek gebonden. Een visser had gistermiddag geschreeuw gehoord en de politie verwittigd. Ze probeerden de jongen nog te reanimeren, maar die hulp kwam te laat. Er is intussen al een 16-jarige verdachte aangehouden. Maar het moordonderzoek blijft nog doorgaan. En op een kusttram in De Haan zijn gisteren een tramchauffeur en 4 controleurs gewond geraakt. Het incident vond plaats tijdens een routinecontrole op vervoersbewijzen. Een groepje van 5 personen bleek niet over een geldig ticket te beschikken. Toen de controleurs overgingen tot een staande houding, ontstond er tumult en fysieke agressie. Het is nog onduidelijk hoe ernstig hun verwondingen zijn. Het parket is op de hoogte en neemt juridische stappen. En China heeft 3 astronauten naar zijn ruimtestation Tiangong gelanceerd. 1 van die bemanningsleden zal een volledig jaar in de ruimte verblijven. En dat is een primeur voor de Chinese ruimtevaart. Wie van de 3 die langdurige taak krijgt, wordt pas beslist op basis van deze missie. En het doel is om te onderzoeken hoe het menselijk lichaam reageert op langdurige gewichteloosheid. De data die wordt verzameld zijn van cruciaal belang voor de Chinese plannen om tegen 2030 een bemande landing op de maan uit te voeren.
3: Het weer met Erwin Vrouw.
4: Het wordt vanmiddag gebakken en braden. Bij veel zon stijgen de temperaturen tot de tropische grens van 30 graden. Als je straks gaat wandelen of je trekt naar het strand, vergeet je niet in te smeren met zonnebrandcrème. Want het wordt uitgesproken zonnig, zonder bewolking. Vanavond is het nog lang terrasjesweer. Tot middernacht zakt het kwik in de grootsteden niet eens onder 20 graden. Morgen nog meer van dat warm en zonnig weer. Het wordt zelfs nog een graadje warmer, lokaal tot 31 graden.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Het Nostalgie heetste hitweekend
5: met Marcia Buerodi.

queen of comebacks, deze Cher. Elke keer wanneer je denkt, nu hebben we alles wel gezien van die vrouw, staat ze er terug, hè, met een nieuwe look en een ander geluid. Pop, rock, disco, dance met een laag autotune. Ze doet het gewoon allemaal, Cher. Strong enough net in jouw heetste hitweekend hier bij Nostalgie. Zometeen een zwoele Eurythmics opkomst. Eerst nog langs Abel. We zijn onderweg.

0: Love is a Stranger. Eurythmics, blijf gerust ook bij mij voor een zonnige Coco Jumbo zometeen. En ook een wereldster die toch wel een paar flagrante leugens op muziek heeft gezet. Die hoor je over 5 minuten.
1: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
2: Oh, wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
2: Oh.
3: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
9: Het Nostalgie Heetste Hitweekend.

Want het is allemaal wel weer een korrel zout te nemen, hè. Ja. Heel dat verhaal hier over Bryan Adams, zijn first real six string, oftewel zijn eerste gitaar waar het ooit allemaal mee begon voor hem. Hij heeft hem dus niet voor een spotprijsje gekocht in een five and dime winkel. Hij heeft er gewoon braafjes al zijn tienerspaargeld voor gelegd in de betere muziekwinkel. Ergens in de jaren 70 trouwens, dus die summer of 69, ook niet helemaal waar, hè? Maar ik snap het wel. Een paar leugentjes om bestwil. Die beter klinken en rijmen. Alles voor de magie van het verhaal, toch? Summer of 69, check bij deze. Op naar Earth, Wind & Fire nu. En James Arthur. No,

disco. It ain't no country club either.

0: De groeten van Sheryl Crow hier. Die is haar Pinkstermaandag aan het vieren in haar favoriete bar in L.A. 'Cause all she wants to do is have some fun. Dat is een beetje ver misschien voor vandaag, L.A. Alle chance kies jij voor de grootste hit lekker dichtbij hier bij Nostalgie. We gaan voor een Louis de Folie zometeen.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Balldansen, really? Ja,
3: dat is sporten, dat is gezond, hè?
2: Nee, pas op, dat is kracht in je armen, net als je optrekken en zo, hè? Lacht nu niet zo, maar dat is echt waar.
3: Heb jij ooit al aan een paal gehangen?
2: Ik heb al veel aan een paal gehangen.
1: Luister morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
5: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
6: Open op Pinkstermaandag.
7: Dovi keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.
1: Nostalgie heetste hitweekend.
8: Met Marcia.

Having the Time of Your Life met Bill Medley en Jennifer Warnes in deze zonovergoten maandagmiddag. Ik zie ondertussen creatieve manieren binnenkomen in de Nostalgie-app om toch een beetje verkoeling los te krijgen vandaag. Ik zie mobiele airco's. Ik zie ook een voetenbadje voorbij komen. Frisse cocktails. Ook een waaier met een mooie Oosterse print op. En Patricia de Kuiper stuurt dan weer een berichtje vanuit haar kelder. Want de strijk moet ook gebeuren vandaag. En dat is de enige plek in huis bij haar waar het lekker fris is op dit moment. Zo vinden we allemaal, denk ik, wel een manier, hopelijk, om het hoofd toch een klein beetje koel te houden. Het gaat nodig zijn trouwens. Want er is groot nieuws op komst hier bij Nostalgie. Er staat ook al een mysterieus filmpje over op onze socials. Ja. Wat dat nieuws is, ontdekken we samen in Sta op met Veronique de Kok. Morgen vroeg vanaf 6 uur hierbij.

0: straks bij Nostalgie.
1: Ja, geen heet dit weekend zonder Sabrina in haar witte bikini, zeker. Dat is voor na het nieuws, zometeen.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Vrouw Wies.
5: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
6: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
8: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
9: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
7: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
8: Oh, maar dat is correct.
10: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
11: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo, ook een huis zoeken met de Simo-app. Simo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
12: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
11: En rapperikken.
13: Leden bij Leemans.
14: Zeg Suzy, nou ben ik gewoon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
15: Allee, Harry.
14: Wat?
15: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
14: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
13: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
14: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
16: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
1: Nostalgie. Het is 2 voor 2, goedemiddag. Nieuws met Simon van Alslander. Simon, jij weet meer over een zware brand in een textielfabriek in Tubeke.
17: Ja, dat vuur brak rond deze middag uit. Hoe de brand ontstaan is, is nog onduidelijk. De brandweer van Waals-Brabant is massaal uitgerukt. Door de vrijgekomen giftige rook heeft het gemeentebestuur ook het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. En buurtbewoners werden geëvacueerd. De enorme rookpluim is ook tot kilometers ver te zien in het Pajottenland. Op een kusttram in De Haan zijn een tramchauffeur en 4 controleurs gewond geraakt. Het incident vond gisteren plaats tijdens een routinecontrole op vervoersbewijzen. Een groepje van 5 personen bleek niet over een geldig ticket te beschikken. Bij de controle ontstond er tumult en fysieke agressie. Ook 2 politie-inspecteurs raakten tijdens de interventie gewond. Het is nog onduidelijk hoe ernstig hun verwondingen zijn. Het parket is op de hoogte en neemt juridische stappen. 1 agressor is al opgepakt en zit voorlopig in de cel. De dertiger die gisteren bewusteloos uit de zwemvijver van de recreatiedomein De Nekker in Mechelen werd gehaald, verkeert nog steeds in kritieke toestand. De man zocht gisteren verkoeling in de vijver toen het misliep. Redders startten direct met de reanimatie en kregen bijstand van de hulpdiensten. Hij werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis en de oorzaak is nog altijd onduidelijk.
0: Nostalgie weer.
17: Ook vandaag zeer warm met volop zon. De maxima schommelen tussen de 22 graden aan zee en 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt nog wat warmer met maxima tot 32 graden. Woensdag en donderdag opnieuw veel zon, maar wel af en toe bewolkt en ook iets frisser bij 19 tot 27 graden. En meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Het Nostalgie heetste hitweekend.
18: Met Marcia Buarodi.

Dat is zeker dat. We keep on moving vandaag. Net als Sandro en zijn collega's, die staan te zweten momenteel boven uw frietketels om jou van de lekkerste frietjes te voorzien op helchtere kermis. Doe jullie goed daar, Sandro. Ik zorg ervoor dat de tijd vliegt vandaag. Of je nu aan het werk bent of gewoon geniet van een dagje vrij. Straks neem ik jou sowieso al mee naar een van de mooiste plekken in de kustpolders van Knokke. Een plek die jou goesting geeft in zoet. In gezond zoet zelfs. Puur natuur en met liefde voor jou geteeld, geplukt en verwerkt. Dat is voor over een dik kwartier ongeveer. Eerst langs Steve Miller Band zometeen en hier Shawn Mendes en Camila Cabello.

0: I heat up, I can't cool down. Het zal wel zijn vandaag. Steve Miller Band, Abracadabra. En dan hoop ik dat jij zo klaar bent voor een Bart Kael meezinger die jouw gevoel, jouw humeur, jouw gemoed van vandaag perfect gaat samenvatten. Je hoort hem zo meteen.
1: Je eerste stappen zetten online, dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Promokoken.
8: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
6: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
8: Tartaratata.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
10: Oh, is die goed?
11: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
9: Wat is daar mis mee?
12: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
9: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
13: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
14: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.
15: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezoute en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. BULKBAR.be.

0: Down Under, Man at Work. Elke dag leer jij hier bij Nostalgie een fijne ondernemer kennen. Een harde werker die hart en ziel steekt in zijn of haar zaak of product. En zo mag ik je vandaag meenemen naar Zoetepolder in Knokkeheist. En dat is een plek waar Kathleen en haar man jou aan het lekkerste, sappigste seizoensfruit kunnen helpen. Met liefde geteeld en ook nog eens met de hand geplukt. Goedemiddag, Kathleen.
1: Goedemiddag.
0: Zeg, wat een weer om buiten te werken, zegt Kathleen.
1: Heerlijk, inderdaad, heerlijk. Ja, het is inderdaad zo, de kersen beginnen te kleuren, dus binnen een paar weken beginnen we kersen te plukken. Het is een heel korte teelt. Het kersenseizoen duurt amper 6 à 7 weken. En gedurende die 6 à 7 weken zetten we echt alles.
0: Oké, voor onder andere die kersen. En zijn er nog andere fruitweeldes die jullie naast de kersen misschien later ook telen?
1: Ja, inderdaad. Dus je weet, ik run dus een kersenboerderij Zoetepolder. Mm-hmm. Maar Zoetepolder staat voor de teelt van zoete kersen, krieken. Dat is de zure variant. Hè. Pruimen en mirabellen, reine klodepruimen, zomerappels en bewaarappels. Oh. Dus met andere woorden, ik produceer vers fruit. Vers geplukt, dat ik verkoop in mijn hoevenwinkel. Mm-hmm. Maar ik verwerk ook de minder mooie kwaliteit van fruit tot confituur of laat het persen tot sap of laat het brouwen tot bier, kersenbier, onzoeteke. Dus met andere woorden, het liefst laat ik niet verloren gaan van wat mijn fruitbomen voortbrengen. Zoetepolder is een prachtig voorbeeld van korte keten. Lokale productie. Mijn boomhart ligt op een paar stappen van mijn boerderijwinkel. Dus, en wat wij oogsten 's morgens wordt doorgaans dezelfde dag verkocht. Hoe mooi kan het zijn?
0: Ja, zalig. Dat is zo ver als iets inderdaad. Korter kan de keten niet zijn. Je sprak onder andere over die confituur. Kathleen, jullie maken die artisanaal in open koperen potten. Wat doet dat met je confituur, de bereiding in die potten?
1: Werkelijk, ja, echt op grootmoederswijze. Dus we hebben 6 koperen potten waar dat we continu het fruit laten in garen. Op een heel rustige wijze. En wij gaan ook roeren met de hand, de potjes afvullen met de hand, dekseltjes erop. Wij gebruiken ook heel weinig suiker. Maar wat maakt door dat proces, dus van die koperen potten, dus iedereen heeft zo dat nostalgisch gevoel van, oh, dat is gelijk de confituur die mijn oma maakte. En ook door die bereiding, want eigenlijk fruit, elk seizoen is anders. Fruit is ook niet altijd hetzelfde. Dus wij moeten ons proces ook continu aanpassen. Dat maakt, ik ben heel seizoensgebonden bezig met Zoetepolder in mijn productie van fruit. Wij plukken de hele zomer fruit. Maar je zou dan zeggen, wat doe je dan in de winter? Wij maken alle dagen confituur in de winter. Maar dat is dan ook van fruit. Dus er zijn een aantal fruitsoorten dat we kunnen diepvries bewaren. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk ook in de winter heb je kiwi, heb je sinaasappel, citroen. Daar maken wij ook confituur van.
0: Zalig. En zo heb je dus heel het jaar door je bezigheid met onder andere die heerlijke confituur. Het geeft goesting, vind ik, om te proeven. Dus als jij die goesting ook voelt, ga gerust eens kijken op zoetepolder.be. Zoet met OE en niet met OU, zoals het aan de kanten van Knokke wel eens zou kunnen zijn. Dus of loop zeker ook eens binnen bij Kathleen en haar man in Knokkeheist bij Zoetepolder. Daar zijn de mensen zeker ook wel welkom, denk ik, hè?
1: Oké, dankjewel. Want wij zijn inderdaad op een... Ja, mijn boomhaard is gelegen net achter het Zwin. Dus eigenlijk in vogelvlucht op 4 kilometer van de zee. Dus je kunt tot bij ons komen met de fiets. Elke dag zijn wij open in de zomer. En op zondagnamiddag 28 juni houd ik een open deurdag. Dus dan is iedereen welkom om kijkje te komen nemen. Zowel in de boomhaard als achter de schermen in mijn confituurbereiding. En ook te proeven van mijn confituur. Want ik maak niet alleen confituur natuurlijk van kersen. Daarmee is het allemaal begonnen. Mm. Ook dankzij mijn schoonmama die het idee had van confituur te beginnen maken. Maar wij maken ook combinaties van confituur, fruit met kruiden. Die echt wel super lekker zijn.
0: Heerlijk, prachtig.
1: Van harte welkom.
0: Genieten van de fruitweelde daar bij Zoetepolder. Nog een fijne maandag voor jou, Kathleen. Tot de volgende.
1: Ja, dankjewel hoor. Dag.
2: Het Nostalgie Heetste Hitweekend.

0: gaan we deze zomer onder andere terugzien op 10 om te zien in Middelkerk. Belle Perez met haar heerlijke zomerse vlindermouwen. Eina Morada, check. En dan heb ik Mr. Big voor jou zo meteen met To Be With You.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
3: Immoscoopman!
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
1: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
9: Want knock, knock.
8: Who's there?
9: Justin.
8: Justin who?
9: Justin, time to start investing.
8: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
9: Just in time, that up.
8: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
10: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids. De nummer 1 in autocontent in België.
11: In de Kempen maakt Verlo keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
12: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
13: Het Nostalgie Heetste Hitweekend.
14: Met Marcia Boero.

hard in the city. Dat is het zeker vandaag. Hè. Vicky van Bouwel voelt het ook in de Nostalgie-app. Live van op een lichtbedje op haar terras. Nog een beetje aan haar cuisson aan het werken, zie ik. Welkom in de club, Vicky. Bakken en braden met zonnige muziek erbij. Daarvoor zit je top hier in het heetste hitweekend. Maar we zijn er ook voor de blokkers onder ons. We hebben een manier gevonden om ook hen extra te steunen. Ik vertel je zo wat je kan doen om een student in jouw kring te soigneren. Eerst langs Ace of Base nu.

Nog een paar minuten en het terras van Chance Muziekcafé gaat weer open voor jou. Net extra hapjes vandaag trouwens. Voor de blokkende studenten onder ons. Ja, misschien heb jij er ook wel eentje zitten thuis. Of heb je iemand in je vriendenkring zitten die vol in examenmodus zit met dit mooie weer. Al wel, Sean en Lenke kunnen een snackbuis regelen voor die persoon. Een survival pakketje met superlekkere snacks voor tijdens het blokken. En het is echt wel dik in orde. Hè. Ik zie hier nootjes. Er zitten chocoladerepen bij. Muesli-repen. Rijstwafels zitten er ook bij. Enfin, alles wat je nodig hebt qua krachtvoer om goed door die examens te geraken. Het enige wat jij moet doen, is die blokkende student van jou aanmoedigen, succes wensen. Hem of haar vertellen waarom hij of zij het zo goed gaat doen tijdens die examens. Doe dat nu in een audioberichtje in de Nostalgie-app. Neem het daar snel even op in onze app. En dan wint die student van jou, wie weet wel, zo een heerlijke snackbuis bij Sean en Lenke in hun muziekcafé. Veel succes, maar vooral veel plezier zometeen.

0: straks in Chans Muziekcafé.
1: Van Dancing in the Street naar Dancing in uw living. Of waar je nu ook zit aan het genieten op uw terras misschien van deze hete hits hier bij Nostalgie.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Richie. Oh, wauw. Oh.
5: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
4: Wow.
5: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
4: Oh.
5: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
5: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Europabank. De bank die durft.
7: Nostalgie. Goedemiddag, het is 1 voor 3. Nieuws krijg je van Simon van Elslander. Het gemeentelijk rampenplan is afgekondigd in Tubeke.
8: Ja, dat komt door een brand in een kledingdepot. Het vuur brak rond de middag uit. Hoe de brand ontstaan is nog altijd onduidelijk. De brandweerliever van Waals-Brabant is massaal uitgerukt. Door de vrijgekomen giftige rook heeft het gemeentebestuur het gemeentelijk noodplan afgekondigd. En buurtbewoners worden geëvacueerd. De enorme rookpluim is tot kilometers ver in de wijde omgeving te zien. Belgische appeltelers mogen binnenkort onder strikte voorwaarden exporteren naar China. Het Federaal Voedselagentschap heeft daarover na jarenlange onderhandelingen een akkoord ondertekend met de Chinese autoriteiten. De eerste appelen liggen mogelijk vanaf volgend groeiseizoen in de Chinese winkelrekken, als de fruitsector op tijd aan de strenge eisen voldoet. Zo moeten boomgaarden vooraf officieel geregistreerd zijn. Minister van Landbouw, David Clarijn-Val, spreekt van een historisch akkoord dat een enorme nieuwe afzetmarkt opent voor de Belgische fruitsector. In het volgend voetbalseizoen worden de derbies tussen Standaard en Charleroi zonder bezoekende supporters gespeeld. Algemeen directeur van Standaard, Pierre François, nam die beslissing in overleg met Charleroi en de Luikse burgemeester. De beslissing komt er na zwaar supportersgeweld na de match van afgelopen zaterdag. Bij die rellen vielen verschillende gewonden.
2: Nostalgie weer.
8: Ook vandaag zeer warm met volop zon. De maxima schommelen tussen de 22 graden aan zee en 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt nog wat warmer met maxima tot 32 graden. Woensdag en donderdag opnieuw zonnig, maar af en toe wel bewolkt. En ook iets frisser bij 19 tot 27 graden. En meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are
3: Nostalgie.
2: Het Nostalgie Heetste Hitweekend.
3: Met Sean en Lentje.
7: Het Heetste Hitweekend, jawel. Dus klets u nog snel de natte handdoek in uw nek om voor wat verkoeling te zorgen. En dan doen Lentje en ik de rest. Hier is Matthew Wilder, Break My Stride.

0: France Muziekcafé.
1: Ja, welkom in ons zomerscafé. Zet u maar op terras. We zijn hier nog steeds bezig met het heetste hitweekend bij Nostalgie. We zitten precies een beetje in het zuiden van Frankrijk, dat gevoel heb ik, Lenke.
2: Ja, maar ik heb dat goede weer niet nodig om in de zevende hemel te zitten.
1: Maar... Hey. Oh. Amai.
2: Ik heb Harry Styles gezien dit weekend.
1: Hoe was het?
2: Oh, het was de max. Het was echt de max. Ik keek daar keihard naar uit. Ik wist dat dat een topweekend ging worden, maar het was nog plezanter dan dat ik had kunnen hopen. Ik durf dat echt zelfs bijna de plezantste avond van mijn leven.
1: Maar je zei het er net, ja, ik ken het verhaal natuurlijk al, dames en heren die nu luisteren. Ik kwam hier op bureau en zijn ze ongevraagd, kwam het er al helemaal uit. Nee, ik vroeg het nou, maar het was de plezantste avond van je leven. Maar waarom? Dan was het concert zo goed.
2: Ja, alles. Het was eigenlijk de combinatie. Maar ten eerste was het al een volle zaal en dacht ik al, ja, oef. Dat podium was ook aangepast, dus iedereen content.
1: Beetje lager, dat iedereen hem kon zien.
2: Ja, zingt ook echt goed live en... Zeg jij dat nu ook eens? Want ik heb dat filmpje naar jou gestuurd van Sign of the Times. En je zei, amai, dat klinkt goed.
1: Die jongen weet wat hem om te doen is.
2: Harry Styles kan goed zingen live. Keiveel sfeer, want dat doet wel natuurlijk wel... Als je zo echt tussen 55.000 uitzinnige mensen staat, dat is ongelooflijk. Af en toe wel dat je denkt van, hé? Want achter ons stond een jongen met een pop van Harry Styles. Een soort van Barbie-pop. Ik wist niet dat dat bestond. En die de hele tijd zo in de lucht houden. We dachten echt van, was dat? Dus ook heel veel gelachen en gedaan. Maar er was wel één ding dat opviel. Niemand, maar echt niemand in heel die arena dronk daar iets. Er waren echt van die diehard fans die zelfs geen seconde willen missen. En nog liever in hun broek pisten dan naar het toilet te gaan. Laat staan dat die een drankje gingen halen. Zelfs geen water. Maar wij hebben dat ruimschoots goed gemaakt.
1: Met heel veel water waarschijnlijk, hè? Ja.
2: Ja.
1: Zeg maar, het is belangrijk.
2: Bruin water.
1: Bruin water. Wat? Geel water?
2: Ja, maar goed. Nee, geel. Goed. Ja, goed.
1: maar het is belangrijk. Heel veel water drinken bij deze hete temperaturen. Ook jij daar aan de andere kant van de radio. Laat ons trouwens ook weten hoe jij jouw heetste hitweekend, jouw Pinksterweekend al beleefd hebt. Of waar je nu nog mee bezig bent, hè, op deze vrije maandag. We horen het heel graag. En ondertussen blijven wij jou bedienen van de meest zonnige platen.
0: De 100 heetste hits.
3: Bij Nostalgie.

0: Zometeen in Sjaals Muziekcafé.
1: Ja, wij hebben een goed weekend gehad. Lenke had het verteld over haar Harry Styles.
2: Beste weekend ever.
1: Ik ben gisteren naar Extrema Outdoor geweest. Dat was wat dansen met een groep vrienden. Ook heel gezellig. Maar jouw weekend is misschien nog bezig terwijl wij hier zitten werken voor jou. Dus laat gerust weten hoe het is.
2: Ja, Tom Akke die heeft er al iets doorgestuurd. Dat gaat smaken op het terras van Nostalgie. Dus hij is er echt bij. Een lekkere mojito en een koep aardbei. Amai, lekker. Jammie. Lekker.
1: Meer van dat in de app alsjeblieft.
0: Het Nostalgie heetste hitweekend.

0: On the Beach van Chris Rea. Ja, dat is een goede plek om nu te zitten, denk ik. De recreatiedomeinen en de zee ligt er vol van die toeristjes. Maar Rudy, die gaat het niet te ver zoeken. Rudy, geluk in onze app stuurt. Oh, lekker op mijn terras met nostalgie op de achtergrond. Heerlijk. Voilà, de kleine gelukskes, kleine pleziertjes.
1: Marina Verbeelen, die heeft 2 dagen gewerkt, stuurt ze, gisteren en vandaag. Ben net rap even naar de winkel geweest en mezelf getrakteerd op een lekker taartje. Mm. Ik vind dat ik dat verdien, want ik heb hard gewerkt. Het was heel druk. Fijne muziekcafé, fijn muziekcafé voor jullie. Ik ga mij nu op mijn terras zetten met mijn taartje en de leuke muziek. Amai, geniet ervan, Marina.
0: Dat moet een goed taartje zijn. Laat misschien nog weten welk taartje, Marina. Elsie Dollander die zei, oh, maar die heeft grote plannen. Dat is de mannen op vakantie naar Portugal en de vriendinnen vanavond, tapas en kaasschotel. Bij mij een gezellige warme avond met champagne en sangria en wijnen, oké. En ook water natuurlijk. Ja, toch een beetje verantwoord. Ze komen met de fiets, uitroepteken. Genieten van het leven, zalig. Wij genieten hier al mee, Elsie, echt waar. Maak er een fantastische avond van.
1: Anthony Peperstraten die is een beetje gefrustreerd. Hij stuurde dat hij deuren aan het schilderen is binnen in de pannen,
0: oh,
1: terwijl de klanten lekker in een zwembad zitten. Puntje, puntje. Fuckers. Ja.
0: Ik kan het me zo voorstellen.
1: En Patrick Leenaerts, die weet al een beetje van de hitte, denk ik. Want die zegt, advies van de overheid. Veel water drinken als het heet is. Doe het niet. Je verbrandt je nek. Eerst laten afkoelen.
0: Je verbrandt je bek.
1: Wat?
0: Je verbrandt je nek. Ja, je nek. Ja, maar we zitten hier allemaal een beetje met een zonneslag, denk ik.
1: Ondertussen.
0: Niet alleen de Patrick. Oh, de Patrick zijn goede mop. Ja. Zo verkleurd. En nog een laatste berichtje. Oh, dat is iets minder. Van Lilian Marsak. In de app met dit warme weer. Heel mijn been in de gips.
1: Oh ja. Nee, vreselijk.
0: Oh, ik heb dat ook 2 keer voor gehad, Lilian. Echt, mijn pink is gebroken als kind en dan als jongere mijn pols. En een hele zomer lang is een gips. En dat jeukt dan in mijn breinaald daaronder. Of gaat zo van die sprays, anti-jeukspray.
1: Oh, en dan zweten doe je dan.
0: En
1: dus
0: zweten,
1: oh.
0: En je kunt dan ook niet even in het zwembadje. Of, ja, nee, dat is...
1: Arme Lilian.
0: Lilian, de volgende 2 songs zijn voor u. Cool and the Gang met Celebration. En ook deze Adele en Rolling in the Deep. Courage, Lilian.

0: voelde. Ah, berichtje van Marina. Het is een merveilleuke artaartje aan het eten is. Merveilleuke. Lekker, lekker. Dat is een slagroom en een kerstje.
1: Straks in Charles Muziekcafé.
0: En Luc de Vos die stuurt groetjes van Luc en Magali van in Torrevieja aan het strand lenken met een zeebriesje en een zalige 27 graden. Love it.
2: Ja, maar wij doen beter dan 27 graden.
0: Luc, het is in België te doen, jong. Maar je bent wel sowieso aan het goede adres hier in het Muziekcafé. En bij Nostalgie, want zo dadelijk gaan we het in de muziekcapsule eens hebben over jouw favoriete vakantieherinnering en welke plaat daar dan aan vasthangt. Kan je misschien al even beginnen nadenken.
3: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
5: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
6: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
7: Oh. Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.nl.

0: muziekcapsule van Charlie en May.
1: Maar eerst nog een boodschap van Algemeen Nut, want we hadden het daar straks al over het hete water, dat je daarmee moet oppassen. Maar Sophie de Klerk die stuurt, verdikke zeg, just mijn gat en billen verbrand mij in een auto te stappen. Een zwarte auto, met zwarte lederen zetels, perfect voor dit weer.
2: Handdoekje leggen toch maar, Sophie. Maar het is nog steeds het heetste hitweekend hier bij Nostalgie in het muziekcafé bij Lenken en mezelf. Zelfs als je vandaag toch nog moet werken, geef toe, dan is dat in vakantiemodus. Zalig dat weer.
1: Ja, en daarom gaan we in de capsule op zoek naar een plaat die je terugbrengt naar je beste of mooiste vakantie ooit. Dat is dan waarschijnlijk ook echt wel een hete plaat.
2: Ja, Patrick die komt nu net terug uit vakantie. Die stuurt nog lekker genieten van de laatste uren op de boot in Dinteloord. Ergens in Nederland is dat. Ik hoop dat het fijn was. Als je daar een plaat bij hebt, Patrick, het moment om het nu door te sturen in de app. Bij mij zo een herinnering aan een fijne reis moet dit nummer geweest zijn. Ricky Martin en Maria Undo Stress, ergens in 1995 is dat uitgebracht. Dus ik was toen een jaar of 11 op de camping in Zuid-Frankrijk. En toen, ja, dat was zo mijn eerste ervaring met uitgaan. Dat je dan zo s'avonds, werd er nog zo'n dansfeestje georganiseerd. En dan mocht ik daar naartoe en daarna moest ik gaan slapen. Naar de tent. Ook de vakantie dat ik mijn eerste vakantielief heb opgedaan. En zo, en dat, ja.
1: Ik vind dat echt heel straf, want ik heb dus ook een vakantieherinnering aan dat nummer. Ricky Martin en Maria. Ja, wel, want ik weet dat nog heel. We gingen altijd met een mobiloom op vakantie. En ik weet nog dat we ergens op een heel idyllisch plekje zo in de bergen stonden. En toen ik uitstapte, speelde dat nummer ergens in een cafeetje. En dat was echt, maar ja, dat was ook het begin van Ricky Martin. Maar het was zeker in Spanje, dus ik ben zeker niet dat meisje van dat eerste vakantie.
2: Nee, dat was een Hollandse.
1: Ah, ja.
2: Goed, maar dus dat is onze suggestie. Nu is het aan jou natuurlijk om onze playlist te vullen en zo dadelijk vooral de muziekcapsule te vullen met één zomersnummer waaraan een toffe vakantieherinnering plakt om dat te vereeuwigen voor het nageslacht. Laat maar komen in de app al die suggesties.

0: Dankjewel R.E.M. en Kate Pearson voor de goede vibes.
1: Straks in Chance Muziekcafé.
0: Eerste single van haar debuutalbum, gelijknamig debuutalbum Jennifer Page. En meteen prijs met deze Crush.
2: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Hoogstraten aardbeien.
0: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3:45. Het nieuws krijg je van Simon van Elslander. En de brand in Tubeke is nog altijd niet onder controle.
3: Het vuur brak rond de middag uit in een textielfabriek. De brandweer is massaal ter plaatse, maar heeft de situatie dus nog niet onder controle. Het vuur is intussen overgeslagen naar enkele nabijgelegen huizen. En minstens 3 brandweermannen zijn door de extreme hitte onwel geworden en naar het ziekenhuis overgebracht. Buurtbewoners werden geëvacueerd omdat door de brand ook giftige rook en rondvliegende asbestdeeltjes zijn vrijgekomen. Via B-Alert wordt gevraagd om de omgeving van Tubeke te vermijden en ramen en deuren gesloten te houden. In Oeganda zijn 2 nieuwe besmettingen met het ebola-virus vastgesteld bij zorgverleners van een privékliniek. Zo stijgt het totaal aantal bevestigde besmettingen in het land naar 7. Het virus brak oorspronkelijk uit in Congo, het buurland van Oeganda. De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt over 900 vermoedelijke besmettingen. 101 daarvan zijn officieel bevestigd. En in het tennis heeft Elise Mertens zich probleemloos geplaatst voor de 2e ronde van Roland Garros. Ze rekende in 2 sets af met de Duitse Tatjana Maria, 7-5 en 6-0. Met deze zege toont Mertens nog maar eens hoe sterk ze is in de openingsrondes van Grand Slam toernooien. In 32 van haar 37 deelnames stoten ze door naar de 2e ronde. Haar volgende tegenstander wordt de Poolse Swalinska.
1: Nostalgie weer.
3: Ook deze namiddag nog steeds warm en zon. Maxima tussen de 22 graden aan zee en 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan nog wat warmer met maxima tot 32 graden. Woensdag en donderdag zonnig, maar wel af en toe bewolkt. En ook iets frisser bij 19 graden. En, 19 dus, tot de 19 en 9, 27 graden liever. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
0: Heel veel graan, enfin.
1: Merci. Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are Nostalgie. Het Nostalgie heetste hitweekend.
4: Met Sean en Lenkje.

0: De muziekcapsule van Charlie en May.
1: Elke dag om iets over vier stoppen een plaat in de muziekcapsule van Charlie en May. Charlie, de jongste zoon van Lenke en May, mijn dochterke. Songs die bewaard moeten worden voor niet alleen hen, maar voor alle komende generaties. En we gaan op reis nu met de heetste plaat. Jouw vakantieherinneringen, die wilden we horen en zien in de app.
2: Ivan Endhoven die heeft leuke herinneringen aan deze hete plaat.
3: Right foot, let's stop. Left foot, let's stop. Freeze! Everybody clap your hands.
1: Nu wil ik het verhaal weer.
2: Ja, DJ Casper is dat. Is ja. Hij stuurde telkens ik met mijn vrouw dit nummer hoor. Denken we terug aan onze vakantie in Mexico. Op het eiland... Oh,
1: Cozumel. Ik ben er ook geweest. Prachtig.
2: Ah, ja, okay. Ja. En we hebben onze beentjes echt kapot gedanst op deze plaats.
1: Heerlijk. Bart Gillissen die stuurt... We zijn 15 jaar met de kids naar de camping in Zuid-Frankrijk geweest. Le Sunlight des Tropiques was het nummer dat liet weten dat onze vakantie begonnen was. En Charlotte stuurde wat foto's door in plaats van een song.
2: Ja, het was de Happy Summer Box CD die ze altijd oplegde.
1: Ja, en dan moesten wij gaan zoeken. CD 3, nummer liedje 3.
2: Echt, Charlotte, ingewikkeld.
1: Even ingezoomd op die foto hier. Bedankt om ons nog wat extra te doen werken op deze feestdag. Maar het is dit, hè. Los Fieras en En La Playa hoor ik ze zingen. Ik denk dat ik dat zo correct uitspreek.
2: En Barbara Wardenier die stuurde onze beste reis was met het gezin op rondreis in Thailand. De gevoelstemperatuur ging in Bangkok tegen de 50 graden. Oh. De heetste reis en plaat. We hebben ze gevonden. Goedemiddag, Barbara.
4: Goedemiddag.
1: Hey Barbara.
2: Zeg, jij bent naar Thailand geweest, want het was nog heel recent.
4: Ja, in de paasvakantie.
2: Oh, zalig.
1: Maar dat jij, Lenke, jij zei dat toch ook onlangs?
2: Bucketlist
1: dat jij in de paasvakantie...
2: volgend jaar met Pasen ook te gaan. En het is de moeite, Barbara.
4: Ja, het is zeker de moeite. Maar het is blijkbaar wel het heetste seizoen.
2: Ja.
4: Dus vaak afkoelen met ijsjes en mocktails.
1: Jammer toch.
4: Want, ja, heel spijtig.
2: Zeg, want 50 graden, dat is echt wel... Want hoe oud zijn jouw kinderen?
4: 9 en 11.
2: Ah ja, maar dan kunnen die er wel al wat beter tegen, zo 50 graden.
4: Ja, ja, zeker.
1: Zeg, en heb
4: zeker.
1: Je nog voor Lenke, voor haar toekomstige reis, één ultieme tip van ga zeker dat gaan zien of die cocktail drinken? Whatever, hoe klein of hoe
2: cocktail drinken.
4: Het leukste daar was s'avonds een fietstocht door Bangkok. Omdat het dan iets frisser en dan heb je overal gezellige plaatjes en dat is echt het leukste van de reis.
2: Oké, een fietstocht. Ah wel, dat is nu niet iets waar ik spontaan aan denk, dus ik vind dat een perfecte tip, Barbara.
4: Ja, superleuk.
2: Alrighty.
4: Ja.
2: Zeg, en er was één nummer dat jou terugbrengt naar die reis?
4: Ja, dat is One Night in Bangkok.
1: Aha, Murrayhead. Die hebben wij hier klaarstaan. Zeer toepasselijk, officieel bij deze, de heetste plaat van dit hele hete amazing weekend hier bij Nostalgie. We gaan ze verewigen. 3, 2, 1. Voor ons Barbara Wardenier en haar gezin. En voor alle mensen zoals Lenke die nog graag eens naar Thailand zouden trekken. Nu gaan we al een klein beetje op reis. We zijn vertrokken.
0: Music capsule of Charlie and May.

0: Frank stuurt fantastische plaat, heerlijk voor onze cafévrienden die nu in een warme studio radio zitten te maken. Dikke chapeau.
1: Zometeen in Sjans Muziekcafé.
0: Maar dat is super graag gedaan. Wij zitten hier ook te genieten van al die zomerse platen, hè? Frank, ja. Oei, wacht, ik zal je micro aanzetten.
2: Ja, het is hier maar 45 graden in de studio. Dus ja, je merkt het aan Sean die mijn microfoon niet openzet.
0: Oef, ik weet er
2: maar
0: wat van.
2: Het muzieknieuws komt eraan. En dan moeten we het hebben over de tour van Ricky Martin. Want
0: hij is
2: als een Europese tour begonnen in Montenegro dit weekend. En die kwam op het podium. En ineens grijpt hij naar zijn gezicht.
0: Oei.
2: En loopt hij van het podium. Het ging daar even helemaal fout.
1: Zo sta je op.
3: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
3: Ben Segers, goedemorgen.
4: Hoi, goedemorgen.
3: Ja. Je hebt een aantal typische Kempische uitdrukkingen. En ja, dan moeten wij eens raden wat dat die eigenlijk willen zeggen.
4: Oké, ik kan hier eens iets zeggen.
3: Zeg dan nog eens.
0: Krijg jij een beroerte of is dit...
1: Luister ook morgen naar... Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij... Nostalgie.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie, even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
6: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
5: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here, unieke vakanties. Weg van de massa.
7: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
8: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
7: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
8: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
7: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
8: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
9: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
10: Fan van ronken benzines of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer, boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
1: Het Nostalgie heetste hitweekend.

0: nostalgie, muzieknieuws.
1: Ja, vertel het nu eens over Ricky Martin.
2: Ricky Martin die is aan zijn Europese tournee begonnen dit weekend in Montenegro. En het is een avond geworden die hij zich nog lang gaat herinneren. Want terwijl hij daar staat te zingen, spuit ineens iemand in het publiek traangas in zijn gezicht. En je ziet dan echt Ricky Martin nog half zingend met zijn hand naar zijn gezicht grijpen. En dan wandelt hij van het podium en dan ook echt een deel van het publiek probeerde weg te vluchten en werd dan opgevangen door hulpdiensten. Maar na een korte pauze is hij toch teruggekeerd, Ricky Martin, om dat concert af te maken. En ik vind dat vooral heel gek hoe dat kan met traangas binnengeraken, want bij zo'n optredens tegenwoordig is er heel veel controle, want ik ben zelfs nog gefouilleerd voor ik de Johan Cruijff Arena in mocht in Amsterdam voor Harry Styles.
1: Ja, maar dat snap ik wel. Als ik u zou zien afkomen...
2: Ja, security, ja, het zal aan de looks
1: zeggen, check die madame maar eens extra.
2: Dick Perry, dat is de saxofonist van Pink Floyd. Die is vrijdag overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was als lid van Pink Floyd te horen op hun wereldberoemde albums Dark Side of the Moon, Wish You Were Here en The Division Bell. En het is David Gilmour van Pink Floyd die het nieuws bekend maakte op Instagram met de woorden: zijn gevoel en warme klank maakte zijn saxofoonspel altijd herkenbaar. Zijn spel is bekend bij miljoenen en vormt een onlosmakelijk onderdeel van nummers als Shine On You Crazy Diamond. Dick Perry die droeg tijdens zijn concerten vaak zelfs twee saxofoons tegelijkertijd, zodat hij zo heel snel kon wisselen tussen de bariton en tenor saxofoon. En hij heeft trouwens eind jaren 70 ook nog een paar jaar bij de Who gespeeld. Hij stierf vrijdag al op 22 mei, maar waaraan is niet bekendgemaakt. Nog leuker nieuws, want Natalia die is opnieuw getrouwd in Barbados. Natalia en Frederik Bins die gaven elkaar op 13 december al het jawoord. Hun 45ste verjaardagsparty, dat was dan stiekem ook zo het huwelijksfeest. En 3 maanden later zijn ze ook nog eens voor de wet getrouwd. En nu dus ook nog een feest gehad in Barbados, de tweede thuis van Natalia. Ze heeft een reeks foto's gedeeld op haar Instagram. Van een paar weken geleden moet die ceremonie geweest zijn. En ze straalt in een jurk van Nicky van Kets.
1: En ondertussen stralen wij hier in ons korte broek in de studio.

0: die staat ook goed, de Rod Stewart, dat is duidelijk.
1: Sean's Muziekcafé.
0: Hey, vanaf vandaag trakteren we je niet enkel op de beste muziek. Met onze tournee General Mix, maar we gaan jouw leven ook wat makkelijker proberen maken met een snackbuis van Colruyt.
2: Want de blok is begonnen en als je een zoon of dochter hebt die nu moeten studeren met dit weer, we kunnen het niet anders zeggen, dat sukt gewoon.
0: Ja.
2: Dus moeten we die studenten een beetje moed inspreken. En jij kan dat ook doen op jouw favoriete radio. Want je kan ons een audioberichtje sturen in de app.
0: Eentje waarin je zoon of dochter of neef of nicht of buurjongen, het kan allemaal. Een student die nu hard aan het travakken is, waarin je hem of haar succes wenst en wat moed inspreekt. Mag heel kort zijn, gewoon even opnemen in de Nostalgie-app. Daar kan je zo'n audioberichtje doorsturen. En als je dan binnen 15 minuten al jouw boodschap in onze tournee General Mix hoort voorbij komen, dan ben je zo'n snackbuis van Colruyt. Zo simpel kan het leven zijn.
3: Moest snakken een vak zijn, zal het 20 op 20. Maar gelukkig zijn jij al voorzien van een grote voorraad snacken.

0: altijd geslaagde examens 's nachts in huis, samen met Colruyt.
1: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Want knock, knock.
2: Who's there?
3: Justin.
2: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
2: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, that up.
2: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
5: Mama, is mijn broodels klaar?
6: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
5: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
7: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
8: Hoogstraten. Na-na-na-na-na-na.
7: Hoogstraten aardbeien.
9: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
10: Sorry, Parties WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
12: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
13: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
14: Nostalgie, 80's.
13: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
15: Het Nostalgie Heetste Hitweekend.
13: Met Sean en Leen.

0: Tournee-generaal.
1: We trakteren niet alleen op een Tournee-generaal mix. Vanaf vandaag geven we ook 2 weken lang een snackbuis van Colruyt weg. We hebben die hier staan en al is wat in zitten neuzen. Dat is eigenlijk gewoon het perfecte brainfood voor studenten die nu in de blok zitten te studeren. Want wat zit er allemaal in?
2: Maar ik zal er iets van bijpakken.
1: Het is wel, het is met chocolade ook.
2: Chocolade?
1: Hè? Chocolade, altijd een winnaar.
2: Pure chocolade, gezond. Hè? Maar ook chocolademelk zit daarin.
1: Ja, een gemberdrankje, dacht ik.
2: Een gemberdrankje, dat staat hierop.
1: Kei lekker.
2: Dat is lekker, gember. Ja. Ik heb langs nog eens. Mueslibars ook.
1: Ook
2: en
1: goed.
2: Wat zijn dit hier? Maiskoeken. Zo, rijstkoeken, maar met mais gemaakt.
1: Oké, okay,
2: ik ga het proberen nog niet open te doen, want het ziet er smakelijk uit. Maar...
1: Ja, die kan je in huis halen als je een audioberichtje doorstuurt in de Nostalgie-app, waarin je je zoon of dochter, of buurjongen, of neef, nicht, dat mag allemaal, als je die succes wenst of moed inspreekt in zo'n audioberichtje.
2: Laat maar komen in de app en dan gaan wij hier trakteren op een muzikale tournee, generaal. Als je jezelf hoort voorbijkomen, dan win je dus zo'n snackbuis van Colruyt. Dan is het prijs. We gaan er ook een aantal voorlezen van de berichten die binnengekomen zijn. En blijf maar sturen, want je kan het dus de komende 2 weken lang winnen. Allee, laat het smaken. Tournee, generaal. We hebben er eentje van Griet Mostings, stuurt Go Go Go Escargot, zal een koosnaampje zijn. Ilias, met al jouw logica, studeer jij fysica, geef er een lap op. Maar dat is pure poëzie, Griet.
1: En Anne van Oudenaarde, die stuurde, het zijn de laatste uren van mijn verlengd weekend. Ik wil mijn laatste student aan de universiteit heel veel succes wensen met de laatste examens.
2: Hopelijk komt alles goed, maar natuurlijk komt dat goed. Die snackbuizen, die zijn alvast voor jullie. En nu genieten van 13 minuten non-stop muziek.

0: En ik weet het, ja, je zou zo'n snackbuis moeten hebben. Maar daar reken ik toch een klein beetje op nostalgie en op color uit. Succes en makker.
1: Hallo Luca en Loïc. Heel veel succes met jullie examens. Go, putjes, go!
2: Hey, Saartje en Sander. Nog even doorbijten, jullie zijn goed bezig. Geef buzzen en daarna een welverdiende zomervakantie. Jullie, mami en ja, mama.
3: Hallo, ik wil mijn dochter Silke het allerbeste wensen met haar examen. Ze heeft er 6 en

0: Hopelijk heeft het gesmaakt, de tournee naar al. Wat kan nog beter smaken, want vanaf vandaag geven we 2 weken lang zo'n snackbuis van Colruyt weg. Lenke, er zit van alles in.
1: Ja, pistache, nootjes, mais, wafels, ginger, drankjes, zit er allemaal in. Het kan van jou zijn als je een audioberichtje doorstuurt voor je student in huis die nu in de blok zit. Om wat extra energie, moed te geven. Sophie die draagt haar berichtje op aan haar liefste dochter Fenne en alle kinderen uit het lager onderwijs. Want heel vaak gaat het over het middelbaar of de unif, maar ook de kinderen van de lagere school hebben toetsen en moeten ook hard hun best doen. Dus speciaal voor mijn dochter Fenne en alle kinderen van de lagere school. Toi, toi, toi. Jullie gaan dat super doen.
0: Oh, maar ik vind dat nu al zo'n schone actie eigenlijk. Ik voel hem. Anne Meeuwsen, die wenst haar dochter Caro dan weer heel veel succes met haar eerste examen. Ze zit in het eerste middelbaar, dus het is allemaal heel spannend. Wij kunnen dat geloven. Wij duimen mee, Caro en Anne. En vooral die snackbuis van Colruyt komt jullie richting uit.
1: En Virginie Roels, die stuurt nog, kom aan lieve Lollipop, Marilyn en alle andere studenten, eventjes volhouden en keihard knallen voor erna een welverdiende ontspanning en leuke vakantie en geen gezag van de ouders. Yes, you can. Ik ben nu al mega trots op jou. Love you.
0: Love you too.
2: Moest snakken een vak zijn, zal het 20 op 20. Maar gelukkig zijn jij al voorzien van een grote voorraad snacks. Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.

0: straks in Chance Muziekcafé.
1: Misschien meer van La Bamba, maar we hadden niet door eigenlijk dat het al 5 uur was met al onze snackbuizen weggeven, ga dat eerlijk zeggen. Miami Sound Machine en Conga komt er zo nog aan, dus je zult aan uw zomerse trekken komen, vriendjes.
2: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat lief?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om u al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise.
8: Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
7: Oh, is die goed?
8: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
7: Wat is daar mis mee?
8: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
7: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
9: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
10: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.
9: Leden bij Leeman.
11: Zeg Suzy, nou ben ik kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
12: Allee Harry.
11: Wat?
12: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
11: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
9: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
11: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
1: Goedemiddag en zo werd het 4:55. Hoog tijd voor het nieuws. Dat krijg je van Simon van Elslander. De Chinese markt opent voor Belgische appels.
13: Ja, dat meldt het Federaal Voedselagentschap. Na jarenlange onderhandelingen is er een akkoord met de Chinese autoriteiten. De eerste appelen liggen mogelijk al vanaf het volgende seizoen in de Chinese winkelrekken. Er gelden wel strikte voorwaarden en eisen. Zo moeten boomgaarden vooraf officieel geregistreerd zijn. Minister van Landbouw, David Clarin-Val, spreekt van een historisch akkoord dat een enorme nieuwe afzetmarkt opent voor de Belgische fruitsector. In Laos zitten 7 goudzoekers al 5 dagen vast in een grot nadat felle buien de uitgang deden overstromen. Een 100-tal redders probeert het water weg te pompen, maar er is nog altijd nog geen contact met de groep. Het is onduidelijk of de goudzoekers nog in leven zijn. Er worden nu ook internationale topduikers ingezet om de 7 vermisten terug te vinden. Zij hielpen in 2018 ook al bij de spectaculaire redding van het Thaise jeugdvoetbalteam dat wekenlang vast zat in een grot. En Maarten van der Voort reist dan toch niet mee als vierde doelman met de Rode Duivels naar het WK in de Verenigde Staten. Bondscoach Rudy Garcia wilde de doelman graag meenemen naar het basiskamp in de VS om te helpen tijdens de trainingen, hoewel hij niet tot de officiële selectie behoort. Van der Voort zelf zag dat zitten, maar zijn Duitse club Leipzig gaf daarvoor geen toestemming. De Limburger sluit wel nog aan bij de oefenstage en blijft beschikbaar voor de oefeninterlands.
0: Nostalgie weer.
13: Ook deze namiddag nog steeds warm en zon. Maxima tussen de 22 graden aan de zee en 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt nog wat warmer met maxima tot 31 graden. En woensdag en donderdag zon en wolken en ook iets frisser bij 27 graden. En meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Het Nostalgie Heetste Hitweekend.
14: Met Sean en Lenkje.

0: Sterren samen. New Kids on the Block and Tonight.
1: De soundcheck.
0: Ah, het is weer maandag. Dat is live dag in de soundcheck. Pinkstermaandag of niet. Hier in Chance Muziek Café blikken we dan altijd even terug of vooruit naar een leuke tour die nu bezig is. In dit geval die van Robert Cray Band. Want de komende twee weken vertoeft hij met zijn bende in Europa. Morgen kan je hem zo bijvoorbeeld live bezig zien in Tilburg in de 013. Dat is een heel leuke zaal. Altijd om wel naar concerten te gaan. We hebben hier even gesnuisterd in onze archieven, Lenke en ik. En we hebben een live versie teruggevonden waarin hij samen zingt met niet de minste Miss Tina Turner. Alsjeblieft.
2: You can sing it.

0: Tina Turner samen met Robert Cray live. 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Jawel, we kunnen nog tellen, zelfs bij deze hete temperaturen. Patat!
1: Zometeen in Sjaals Muziekcafé.
0: Ja, nog veel meer zomerse platen natuurlijk. Culture Club met de zonnige Karma Chameleon heb ik klaarstaan. Maar ook Charles D. Lewis met Soca Dance. Als die titel jou niet meteen iets zegt, zal je het zo dadelijk meteen wel herkennen.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Yeah! Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
3: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU, ontdek en plan de mooiste routes.
4: Zimbo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimbo. Ook een huis zoeken met de Zimbo-app. Zimbo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimbo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
5: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimbo-app. Zimbo, de immo-site voor slimmerikken.
4: En rapperikken.
6: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits. Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.
7: Het Nostalgie Heetste Heetweekend.

0: Clash.
1: De strijd is nog nooit zo heet geweest in een Café Clash, want we gaan battelen met twee hete platen. We beginnen ook met de propere leien.
2: Ja, het is maandag. 0-0. Ja,
1: vorige week is Sean gewonnen, maar ik wil ook eens winnen. Volgens mij is dat echt nog maar één keer gebeurd. Of zo.
2: Dat jij gewonnen bent?
1: Ik wil graag winnen.
2: Ik zou zeggen, ik geef je de overwinning, maar dat is ook niet eerlijk. We gaan er wel voor strijden, maar ik wens het je wel toe. Okay, echt waar.
1: Dank u. Ja. Ik wens het u niet toe.
2: Maar jij mag toch beginnen met uw relaas.
1: Het kan heel heet worden als je kiest voor dit. Het is warm en dan is de plek waar je het allerliefst bent in de buurt van Harry Styles. Maar daarnaast ook op het strand. Oh, dus stem voor Team Lenke en dan fix ik dat voor jou met Vamos a la Playa.
2: Of je denkt, oh leuk, leuk, maar deze suggestie van Team Sean is wel nog leuker. Oef, beetje een accordeon erbij, de Lambada van Kaoma, jawel, jawel. Ik heb die leren kennen. Het zit echt ergens in mijn DNA verstrengeld. Want als kleuter bij mij op school, het is een Braziliaans liedje, was er een Braziliaans meisje. En die liet dat af en toe horen. En zo als klein manneke sta ik erop te dansen op de speelplaats. Dus hopelijk gaan wij het kind terug in ons naar boven kunnen brengen samen. Stem voor de Lambada, stem voor Team Sean. Wil je nog iets zeggen?
1: Amai, is dat allemaal begonnen in de kleuterklas?
2: Ja.
1: Vroege vogel.
2: Dat is een goed verhaal, hè?
0: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het nu weten in de Nostalgie-app.

0: Zometeen in Sjans Muziekcafé.
1: Na de grote ontknoping van de heetste caféclash tot nu toe bij de zomerse temperaturen.
2: Spannendste tot nu toe. Toch wel, want het is niet gelogen. We zitten met een exequo op dit moment.
1: Klein probleem eigenlijk. En dat kan jij oplossen door één welgemikt bericht. Ga je voor Team Lenke? Vamos a la playa. Oh, oh, oh, oh. Dan kies je voor Rigueira. Ga je voor Team Sjan? Dan ga je voor de Lambada. Team Lenke of Team Sjan, laat maar weten in de app.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be. Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Vrouwies.
5: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf 299 euro per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
6: Lotto is op zoek naar een maag.
7: Een maag?
6: Met een baksteen erin.
7: Ah, zo.
6: Om je droomwoning te bouwen.
7: Ik zie graag een strakke fermette.
6: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
7: Hoe dan?
8: C'est si bon.
6: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
9: We are music. Het nostalgie heetste hitweekend.
10: Met Sjan en Lenke.

0: Clash.
1: En alsof het nog niet spicy genoeg was met de Spice Girls op je radio. Dan nu de ontknoping van de heetste Café Clash tot nu toe.
2: Met twee heel hete platen. Team Sean, dat was de Lambada. En Team Lenke gaat voor Vamos a la Playa. We zaten daar net met een ex-eco, maar dat is veranderd.
1: Ja, want het blijft heel spannend. Het is 52% voor het ene team, 48% voor het andere team. Dus het heeft niet veel gescheeld, maar jij hebt toch de beslissende stem mee doorgestuurd en doorgeduwd in de app. Sophie die stuurt absolute Lambada. De clip zelf is geweldig om te zien met die kids, maar het doet me spontaan denken aan mijn eerste en meteen ook laatste KLJ-kamp. Elke ochtend werden we gewekt met dat liedje. Dat vind ik al een goeie...
2: Mooi, maar Luc de Vos die zegt Team Lenke, aangezien ik op de playa ben.
1: Ah ja, oké, okay, dat is ook een goede.
2: Goede reden, ja. Jean Dont die zegt, sorry naamgenoot, maar deze keer ga ik voor Team Lenke.
1: Ah ja, maar als we het zo gaan spelen...
2: Rosita, Team Lenke.
1: Rosita, ja. Lilia, Sean, Team Sean van Jeremy, Hilde stuurt Team Sean. En nog één heel uitbundige Lambada ook van Kim, met dansende madammetjes, emojis, emoticons, hoe noem je dat, erbij. Ja, Lenke. Ik wil je de woorden niet uit de mond nemen of in de mond leggen. Wil je het zelf aankondigen of vind je dat pijnlijk?
2: Ik zou het zo zeggen. Ik ben weer al de loser, ja.
1: Ik denk dat we...
2: En dat doet pijn.
1: Met zo'n zomerse plaat als Lambada allemaal winnaars zijn, toch?

0: Alsjeblieft. Lambada voor iedereen die voor Team Sean ging. Sabine van de Kerkhoven. En wij luisteren graag naar onze cafégangers, onze luisteraars die stuurt. Maak dat gewoon goed, Sean. En laat de volgende dan Vamos a la Playa zijn. Please.
1: En dan is het ineens 1-1, hè?
0: Oh, doe pijn aan mijn hart, maar kijk eens hier.
1: Yes.
0: Wie is niet zot durf te doen op zo'n hete dag? Heeft niet geleefd. Vamos a la Playa, Rigaira.

0: Prachtig.
1: Het weer met Erwin.
0: Ja, we dachten tropische temperaturen. Ja, gaat dat zo blijven duren? We zitten met terrasjes weer en zo aan onze lijn. De enige echte weerman Erwin Franks, ja, van in de ochtendshow. Wij kunnen die ook bellen. Dag Erwin.
2: Hey, dag Sjaan en Lenke.
3: Hey, hey. Ja, de kans is groot dat je nu zo aan het barbecuen bent of dat je op een terrasje zit met een lekker drankje of straks nog een terrasje wil doen. Blijft het zo warm? En als je zo wil blijven plakken, heb je een trui nodig straks?
2: Ach, wel, die warmte zijn we niet meteen kwijt. Ik heb er enkele waarnemingen van 17 uur bijgenomen. In Ukkel nu 29 graden, Geel 30,5 graden. Ook in Ieper is het ondertussen 30 graden. Enkel op het strand van Zeebrugge is het door een zeebries wat koeler bij 23 graden. Maar ja, jongens, het is de voorzet voor het ideale terrasjesweer. Vanavond blijft het zelfs in de grootsteden tot middernacht 20 graden of warmer. Veel beter kan je het in de maand mei niet maken.
0: Misschien als je een kouscheiter bent, zo een dun gileke meepakken, maar zeker geen trui. Hè?
2: Zoiets, ja. Wow. Zoiets.
3: Morgen doen wij hier bij Nostalgie de 100 heetste hits. Dan willen wij ook wel eens weten hoe heet het ook effectief gaat worden.
2: Ja, het gaat heet worden. We doen het gewoon nog eens over. Hè. Van 6 uur 's morgens tot 9:30 's avonds. Al zon wat de klok slaat. En het wordt dan nog een graadje warmer. Zelfs tot 1,32 graden. Misschien in de Kempen tot 33 graden.
3: Hola.
0: Met z'n allen naar de Kempen. Mochten we niet in de radiostudio zitten natuurlijk, Lenk en ik. Erwin Franks, onze weerman, merci. We gaan dat herhalen. Mogen we morgen terugbellen?
2: Absoluut, zeker.
0: Want wat is bij deze?
3: Deal.
0: Een date.
1: Het Nostalgie heeft dit weekend.

0: Speed of Sound van Coldplay. Dat is zeer snel en het kan ook snel gaan, want het muziekcafé, we gaan de deuren sluiten nu, maar je hoort nog veel meer op de radio.
1: Veel plezier met Tony Talboom zometeen in Top 3000 Heroes.
0: En wij hebben nog één zomerschijfje voor u van de girls van Atomic Kitten. Fijne Pinkstermaandag nog.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
3: Europabank. De bank die durft.
4: Goedenavond, ik ben Simon van Elslander en dit is het nieuws van 2 voor 6. En er is nog altijd geen vredesakkoord tussen de VS en Iran. Maar de onderhandelingen verlopen wel voorspoedig, dat zegt de Amerikaanse president Trump. Hij spreekt over een unieke kans op een historisch vredesakkoord. Trump wil dat Arabische landen, zoals Saoedi-Arabië en Qatar, de Abraham-akkoorden ondertekenen om samen met Iran één grote economische vredescoalitie te vormen. Hij waarschuwt wel dat het alles of niets is. Als de deal mislukt, dreigt er een herstart van het conflict. Een 16-jarige jongen uit Ukkel die in 4 dagen tijd 2 keer dezelfde Delijze in Linkenbeek overviel, is door plaatsgebrek weer op vrije voeten. De tiener sloeg afgelopen zaterdag en woensdag toe telkens net voor sluitingstijd met een mes. De politie kon de minderjarige snel identificeren. Hoewel de jeugdrechter hem vanwege zijn strafblad wilde opsluiten in een gesloten jeugdinstelling, mocht hij onder voorwaarden naar huis, omdat er geen plaats was. En dat leidt tot frustratie bij de slachtoffers, de politie, het parket en de jeugdrechter zelf. En de Noor, Perstrand Hagenes, heeft de Antwerpport Epic gewonnen. De renner van Visma Lise Bike was de sterkste na ruim 192 kilometer op onverharde wegen rond Antwerpen. Hagenes maakte deel uit van een sterke kopgroep met onder meer Brent van Moer en Dries de Bont. In de slotkilometer kon hij met een late uitslag winnen. De Spanjaard Pau Miguel werd tweede en Dries de Bont derde.
3: Nostalgie weer.
4: Vanavond en vannacht blijft het helder tot 18 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt nog wat warmer met maxima tot 31 graden. Woensdag en donderdag zon en wolken en ook iets frisser tot 27 graden. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
5: Tony Talboom.
6: Eddie Van Halen, hij speelt de gitaarsolo op Michael Jackson's Beat It. Maar wist je dat hij hiervoor niet betaald is? Ik vertel je straks hoe dat komt. Eerst extra zomervibes met Banana Run.

0: heetste hitweekend is nog lang niet gedaan. Ook straks weer een leuke zomerhit met Omi en Cheerleader. Maar eerst de King of Pop.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: 1982, Quincy Jones die belt naar Eddie Van Halen. Want Michael Jackson heeft nog een gitarist nodig voor zijn nummer Beat It. Er was maar één klein probleempje. Bij Van Halen gold toen een strikte regel. Niemand mocht buiten de band werken. Eddie dacht, ach, iedereen is op tour. Niemand die het gaat merken. Dus hij rijdt stiekem naar de studio. Wanneer hij daar de afgewerkte demo van Beat It te horen krijgt, denkt hij, dat stukje is te vlak, dat stukje is te saai. Weet je wat? Ik verander dat gewoon even. Hij gooit de akkoorden om, knalt er zijn legendaarse solo overheen en net dan komt Michael binnen. Eddie zegt, ik heb je nummer een klein beetje aangepast. Michael luistert en zegt, wow, I love that high, fast stuff that you do. Beat It wordt een wereldhit. En Eddie, die kreeg er geen cent voor, omdat hij het uit vriendschap en in het geheim deed. 20 minuten werk voor een solo die eeuwig blijft hangen.

0: studenten in huis, ja, dan moet je weer supporter natuurlijk. Omi toonde hoe dat moet. Cheerleader. En straks ABBA, Dancing Queen en Kenny Loggins met Footloose. Ja, de meeste mensen die lachen weg wat waarzeggers vertellen, maar Crystal Waters deed dat voor één keer niet. En dat veranderde haar leven. Meer daarover straks in Top 3000 Heroes.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Leuke video!
1: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
3: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus één gratis.
5: Tartaratata.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
7: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
8: Hallo, ik ben Treitjeshuis in de Biezenstraat nummer 33. Haba ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
9: Muurprotec, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotec.be.
10: Muurprotec.

0: U2 is onderweg met een van hun grootste hits uit de 80's. Straks With or Without You. En nu weer zo'n hete zomerhit van Crystal Waters.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: Eind jaren 80 werkte de zangeres als juriste in Washington DC. Keurig kantoor, stapels dossiers. Maar diep van binnen wilde ze iets helemaal anders. Ze droomde van muziek. En die droom liet haar niet meer los na een bezoekje aan een waarzegster. Die keek haar recht in de ogen en zei: gebruik je stem. En vanaf dat moment wist ze het. Ze begon te zingen in kleine studio's, gewoon voor haar plezier. En dan, toeval of niet, op een muziekconferentie ontmoet ze de Basement Boys, producers uit de house scene. De klik die was er meteen. Een paar dagen later wandelt ze langs het Mayflower Hotel, waar aan de ingang een dakloze vrouw zingt voor wat klein geld. In de krant leest Crystal dat die vrouw vroeger achter een make-up balie werkte. Maar alles verloor, behalve haar trots. Dat beeld laat haar niet meer los. Ze schrijft er een lied over, Gypsy Woman, oorspronkelijk bedoeld voor Ultranate. Maar ze neemt het uiteindelijk zelf op. DJ Tony Humphries hoort het en overtuigt de platenmaatschappij om She's Homeless aan de titel toe te voegen, als eerbetoon aan die vrouw op straat. En zo werd één zinnetje van een waarzegster het begin van een wereldhit en van Crystal Waters' echte roeping.

0: Als je onderweg bent naar een terrasje voor een fris pintje of iets anders, dan wil je daar een zomerhit bij natuurlijk. Zometeen Jennifer Lopez, maar ook Rides at Fred en Jocelyn Brown. En in 1977 bracht NASA het ultieme verzamelalbum uit. Letterlijk de greatest hits van de aarde. Die mochten mee de ruimte in met Voyager. Chuck Berry mocht mee, maar de Beatles die bleven aan de grond. Raar, want als je nu één band aan aliens wil voorstellen, dan zijn het toch de Fab Four. Waarom ze niet mee mochten? Ja, daar is een hele bijzondere reden voor. En dat kom je straks te weten hier in Top 3000 Heroes bij Nostalgie natuurlijk.
1: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo, ook een huis zoeken met de Simo app. Simo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
3: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap

0: Maximo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
1: En rapperikken.
2: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
3: Hoe is die goed?
2: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
3: Wat is daar mis mee?
4: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
2: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
5: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
6: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.

0: Het heetste hitweekend, het is nog niet gedaan. Hè. We doen gewoon verder vanaf 7 uur met Afrikaanse ritmes van Kaombo Gallo. Pata Pata komt eraan.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: 1977. De Amerikaanse ruimtesondes Voyager 1 en 2 staan klaar om het zonnestelsel te verlaten. Aan boord de Golden Record. De bedoeling, mocht er ooit buitenaars leven zijn, dan kunnen ze via die plaat ontdekken wie wij mensen zijn. Wetenschapper Carl Sagan stelde de inhoud samen. Groeten in 55 talen, natuurgeluiden, een lach, een kus en muziek natuurlijk. Beethoven, Bach, Louis Armstrong, Chuck Berry, Johnny B. Goode kreeg zelfs zijn plekken als de stem van rock and roll. Maar de Beatles, die stonden ook gepland, tot hun platenfirma EMI de rechten weigerde. Ironisch genoeg, geen Here Comes the Sun in de ruimte dus. Vandaag zweeft die plaat nog steeds ergens voorbij de rand van ons zonnestelsel. Een gouden tijdcapsule met een boodschap. Dit zijn wij en dit is hoe we klinken. Helaas dus, zonder de Beatles. En daarom maak ik er nu werk van om ze de ruimte in te sturen. Here Comes the Sun.

0: Hoogstraten Aardbeien.
1: Nostalgie. Goedenavond, ik ben Simon van Elslander. Dit is het nieuws van 2 voor 7. En er is nog altijd geen vredesakkoord tussen de VS en Iran. Maar de onderhandelingen verlopen wel voorspoedig, dat zegt Amerikaans president Trump. Hij spreekt over een unieke kans op een historisch vredesakkoord. Trump wil dat Arabische landen, zoals Saoedi-Arabië en Qatar, de Abraham-akkoorden ondertekenen om samen met Iran één grote economische vredescoalitie te vormen. Hij waarschuwt wel dat het alles of niets is. Als de deal mislukt, dreigt er een nieuwe herstart van het conflict. Op de Grote Markt in Brugge is het kampioenenfeest van Club Brugge volop aan de gang. Rond dit uur wordt de spelersbus op het plein verwacht. Het officiële feest duurt tot 8 uur vanavond. En het is momenteel bloedheet in Brugge, waardoor de brandweer preventief water spuit over de supporters voor de nodige verkoeling. Volgens de politie hoefde het Rode Kruis tot nu toe nog niet in te grijpen. Meteen na de huldiging stappen Van Aken en enkele ploegmaats de helikopter in richting Antwerpen voor het gala van de Pro League Awards, waar kapitein Hans Van Aken de prijs wint voor goal van het jaar. En dan nog wielrennen. De Noor Perstrand Hagenes heeft de 9e editie van de Antwerp Port Epic gewonnen. De 22-jarige renner van Visma Lise Bike sloeg toe in de absolute slotkilometer. Na ruim 192 kilometer over onverharde wegen rond Antwerpen reed een kopgroep van 9 renners naar de finish. Met een late uitval wist Hagenes de rest te verrassen en solo over de streep te komen. De Spanjaard Pau Miguel finishte als tweede, Dries de Bont werd derde.
2: Nostalgie weer.
1: Vanavond en vannacht blijft het helder tot 18 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt nog wat warmer met maxima tot 31 graden. Woensdag en donderdag zon en wolken en ook iets frisser tot 27 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie heetste hitweekend.

0: jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
4: Richie, citroen met framboos.
5: Richie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
7: Oh, wow.
8: Kijk eens, Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers.
7: Oh.
8: Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
7: Wow.
8: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
6: Yuzu.
8: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

0: zeggen, want...
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Het is Bolvierdaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
3: Hey, ik ben Valerie van Avermaat van Shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van het Nieuwsblad.
4: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
5: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
4: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
5: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
4: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
6: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be. Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
7: Goedenavond. In Grimbergen in Vlaams-Brabant is een jongen van 17 in het kanaal van Willebroek gevallen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, dat meldt de politie. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie onderzoekt de zaak. De zware brand in een kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant is nog altijd niet onder controle. Meer dan 7 uur na het ontstaan van de brand. De brandweer zal ook nog dagen moeten nablussen, vertelt journaliste Demi van den Ede vanuit Tubeke.
8: Sommige delen van het gebouw zijn ingestort en daarom zijn er plekken waar de brandweer niet bij kan. De komende dagen gaan ze dan dubbel checken of daar nog brandhaarden woeden. En omdat er ook een groot vermoeden is dat er giftig asbest is vrijgekomen, moeten omwonenden hun ramen en deuren gesloten houden en zullen alle scholen in Tubeke morgen ook gesloten blijven.
7: Bij het blussen raakten ook 3 brandweermannen gewond. Ze werden bevangen door de hitte en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En tennis. Onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Hij versloeg een Australiër in 3 sets. Het werd 2 keer 6-3. De laatste set eindigde op 7-6. Collignon is al de 3e Belg in de tweede ronde op Roland Garros. Eerder wonnen ook Elise Mertens en Alexander Bloks al hun eerste wedstrijd. Sisu Bergs is dan weer uitgeschakeld. Vanavond is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm. We halen zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig. De temperaturen schommelen dan rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en ook kans op een bui.
6: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie heetste hitweekend.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. In Grimbergen in Vlaams-Brabant is een jongen van 17 in het kanaal van Willebroek gevallen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de politie. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie onderzoekt de zaak nu. Er zijn opnieuw problemen met de zwembaden in het vakantiepark Hengelhof in Houthalen-Hellegteren in Limburg. Aanleiding was een defect aan de filterinstallatie. Er lag daardoor een grote hoeveelheid zand in het water en het water had ook een bruine kleur. 2 weken geleden waren er ook al problemen. Je hoort burgemeester Alain IJzermans.
2: Vandaag gaat het over het tweede circuit verbonden aan 3 zwembaden. Men vindt het defect op dit moment nog niet meteen. Ik heb dus gevraagd om dit te onderzoeken. En zolang dat dit niet duidelijk is, kan het zwembad niet open. Dus voorlopig mikken we op woensdag. Er zal altijd een tussenstap zijn, een terugkoppeling met de gemeente. Onze milieuambtenaar moet fiat geven. En in overleg met mij kunnen we dan beslissen of het zwembad terug open gaat.
1: Volgens de uitbater van het vakantiepark was er nooit een gevaar voor de gasten. En in Brugge zit het kampioenenfeest erop. Zo'n 8000 supporters waren er samengekomen op de Grote Markt om de 20e landstitel van Club Brugge mee te vieren. Je hoort clubspeler Romeo Vermand.
3: Ik denk dat ik tot op het moment van nu nog altijd niet besef dat we effectief kampioen zijn. En dat dan even een week tijd nodig heeft om door te dringen bij mij. Maar ik ben zo gelukkig en ik probeer van elk moment te genieten.
1: Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm. We halen zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig. De temperaturen schommelen dan rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en ook kans op een bui.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie heetste hitweekend.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Op het Extrema Outdoor Festival in Houthale-Helchteren in Limburg zijn afgelopen weekend

0: 260 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging vooral om ecstasy en speed. In totaal goed voor bijna 75.000 euro boete. En er is meer, vertelt Vicky Flossi van de politie.
1: In totaal heeft de politie wel 10 personen bestuurlijk gearresteerd. Dat wil zeggen dat ze tijdelijk van hun vrijheid benomen werden omdat ze dronken waren of onder invloed waren en overlast veroorzaakten op het terrein. Daarnaast zijn nog een 6-tal auto's getakeld op basis van niet-verzekering. En heeft de politie ook nog een aantal verkeersinbreuken vastgesteld, zoals het niet dragen van de gordel, de keuring die niet in orde was of de verzekeringsdocumenten die niet in orde waren.
0: In totaal werden er 37 rijbewijzen ingetrokken voor rijden onder invloed of voor gsm'en achter het stuur. Er zijn opnieuw problemen met de zwembaden in het vakantiepark Hengelhoef in Houthalen-Helchteren in Limburg. Aanleiding was een defect aan de filterinstallatie. Er lag daardoor een grote hoeveelheid zand in het water had ook een bruine kleur. 2 weken geleden waren er ook al problemen. Je hoort burgemeester Alain IJzermans.
2: Vandaag gaat het over het tweede circuit verbonden aan 3 zwembaden. Men vindt het defect op dit moment nog niet meteen. Ik heb dus gevraagd om dit te onderzoeken. En zolang dat dit niet duidelijk is, kan het zwembad niet open. Dus voorlopig mikken we op woensdag. Er zal altijd een tussenstap zijn, een terugkoppeling met de gemeente. Onze milieuambtenaar moet fiat geven. En in overleg met mij kunnen we dan beslissen of het zwembad terug open gaat.
0: Volgens de uitbater van het vakantiepark was er nooit een gevaar voor de gasten. In het onderzoek naar de moord op een jongen van 12 in Rennes in Frankrijk is nu ook een meisje van 15 opgepakt. Eerder vandaag werd ook al een jongen van 16 aangehouden. Het meisje gaf zichzelf aan bij de politie, dat meldt het parket. Het lichaam van de jongen werd gisteravond gevonden aan de oevers van een rivier met een handdoek rond zijn nek. Het parket onderzoekt nu de omstandigheden. Mogelijk was er ook nog een derde persoon bij betrokken. En tennis. Onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Hij versloeg een Australier in 3 sets. Het werd 2 keer 6-3. De laatste set eindigde op 7-6. Collignon is al de derde Belg in de tweede ronde op Roland Garros. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Amerikaan Ben Shelton. En in Ukkel is vandaag een temperatuur van 29,3 graden gemeten. Dat is een evenaring van het dagrecord uit 1953. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm, walen zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig. De temperaturen schommelen dan rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en ook kans op een bui.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie heetste hitweekend.